0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Ons cw-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons cw-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
0: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
0: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kink Distortion.

0: King. Distortion.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: King. Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1 Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven. Per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: King Distortion. King Distortion.

0: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it. Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.
19: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
17: Kink.
20: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
21: Stiekem is dit mijn favoriete dag om keihard in de ochtend te maken.
22: Hey Mike, goedemorgen.
21: Goedemorgen. En waarom is dat? moet je vertellen. Dan mag ik deze namelijk hier uit de kast trekken. Wat een heerlijke bouw is dit toch. Ik mag dit apparaat uit de schuur pakken. En ik mag de week in de wortels gaan zagen. We maken een inkeping. Een soort inkeping om... ja, de week door midden te zagen. En jullie mogen de rest van de dag dat ding meenemen. En hem dan keihard door midden te zagen. Zodat aan het einde van de dag de week zo pang, omkantelt. En we naar de donderdag kunnen. Maar voordat we dat die hele week door is gezaagd, treedt er vanavond ook nog een band op in het land. En dat is vanavond in 013 Battle Snake. Zevenkoppig grondmonster. Ik heb ze vorig jaar gezien op het Valkhof in Nijmegen tijdens de Vierdaagse. En daar speelden ze ook de pannen van het dak. Echt geweldig. Te gekke en ook gekke show. Overigens nog even. Even voor Doorn Roosje. Het metal aanbod dit jaar met de Vierdaagse op het Valkhof was al erg karig. Nou, terug naar de band van vanavond. Vanavond dus in 013 in de Hall of Fame wordt er opgetreden door Battlesnake. En dat doen ze in het kader van de I Killed Satan Tour. En dit is hun single, hun laatste single, die een maandje of twee geleden uitkwam. Battlesnake, I Killed Satan.
2: Keihard in de ochtend met Mike Arns, King Distortion.
9: Hey Mike.

Titeltrack van hun laatste album 72 Seasons. Metallica en Keert in de ochtend. 72 Seasons. Daarvoor dus nog Battle Snake and I Killed Satan. Daarvoor ook nog onze mega monster zaag waarmee ik een begin maak om de week door midden te zagen. Ik hoor berichten dat hij nogal hard stond. Ik kan er niks aan doen als ik dat ding uit de schuur haal. Dan verlies ik mezelf helemaal. Hey, we gaan een nieuw werk draaien in Keert in de ochtend. Dat doen we altijd zo rond deze tijd. En vandaag gewoon uit Nederland. Lekker uit Tilburg, Noord-Brabant. Want daar waren al een paar singles van uit. Die staan nu als een soort van EP gecombineerd. En die EP heet nu False Serenity. Ik heb het over de band Changing Tides. Changing Tides bestaat al een tijdje. Ik dacht 2019, was net voor de lockdown. Volgens mij dat ik ze voor het eerst hoorde en zag. Zij hebben dus nu een nieuwe plaat. Ik vind hem geweldig. Heerlijke combinatie weer van metalcore en deathcore. Ze gaan helemaal los. En je hoort ze nu in Keert in de ochtend. Nieuwe single van Changing Tides heet False Serenity.

0: Gisteren draaide we nog een nieuwe. Nieuwe single in dit geval. Die heette In the Ruins. Mastodon hoorde je. En ik had vandaag weer zin in Snakes for Dinner. Straks in Keihard in de Ochtend op King Distortion heb ik een nieuwe single voor je van Green Lang. Tony Iommi komt eraan. Anthrax hebben we ook nog voor je. En zometeen Korn op King Distortion, Keihard in de Ochtend.
1: King Distortion, Keihard in de Ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de Ochtend.
2: Keihard in de Ochtend op King Distortion.
3: Kink.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19.

Een week of drie geleden was dit nog mijn grote, dikke, ikke tip. Dat is dan plaat dan die ik iedere dag draai in keihard in de ochtend. Tony Iommi en World Alone. En deze week is hij de weekly tip. En hoor je hem nog veel meer op Kink Distortion langskomen. Zo dadelijk draai ik Fever 333 en Burn It. En dan heb je het zoiets, als je die plaat voor het eerst hoort, had ik tenminste. Goh, leuk liedje. Maar er zit echt heel veel achter, want Jason Alan Butler van Fever 333, die was 7 jaar oud toen de rellen in Los Angeles uitbraken. Je weet wel, 4 politieagenten werden daarna vrijgesproken van het mishandelen van Rodney King. En daarna kwamen er enorme riots. En hij heeft dat van dichtbij meegemaakt. Hij heeft panden in brand zien staan. Zijn vader schijnt water op het dak te hebben gespoten van de woning om brand te voorkomen. Hij heeft een Burger King in brand zien staan. Anyway, dat komt allemaal terug in de song Burn It. Al die frustraties die hij toen zag, die dan weer naar boven borrelen. En daarom worden in dat nummer ook Malcolm X, Muhammad Ali, Martin Luther King Jr. en Rodney King benoemd. Burn it down to build it up again. Het gaat dus veel dieper dan dat ik ooit heb gedacht. Dat zometeen in de track van Fever 333. En Burn It. En dit is nog de nieuwe single van Anthrax. And Everybody's Got a Plan. Yeah.

Ook zij stonden afgelopen weekend op Dynamo Metal Fest. Soulfly en Storm the Gates. Het optreden deed letterlijk veel stof opwaaien, laat ik het maar zo zeggen. Straks na 8 uur laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke dat is. Ik geef een omschrijving. Daar draai ik een track van de plaat. En er is geen prijs aan verbonden. Het is gewoon voor je eigen hippie-poera moment. Dat straks. Verder nog muziek van Airborne, Psychonaut. En zometeen gaan we met Arch Enemy en Nemesis van de kant. En nu nog de nieuwe single van Green Lung. Band die ik in 2021 ontdekte met het album Black Harvest. Alleen al het artwork is fantastisch en een goede reden om de plaat aan te schaffen. De band maakt een soort stoner rock, psychedelische rock. Ja, alles door elkaar heen. Met daarin ook nog wat Britse folklore en wat folkmuziek. Schitterende combinatie. En dit is een nieuwe single, Black Magic Radio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voor mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruizen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
7: Kink.
5: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

0: Alter Bridge, King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Nou, het is leuk dat je het vraagt. Dat kwam eigenlijk dat ik deze plaat bij mij heb, omdat deze band waar ik het zo over ga hebben een album heeft uitgebracht vorige maand, waarvan ik zo onder de indruk was. Want het was een hernieuwde kennismaking met de band. En toen had ik bedacht, weet je wat, de plaat die ik in de jaren 90 van ze heb gekocht, waar ik toen ook al zo van onder de indruk was, die ga ik uit de studio pakken. Maar ja, ik moest heel diep gaan. Ik moest door de deur, de kelderdeur, onder naar de krochten van mijn studio. Want daar lag dat cd'tje ergens te verstoffen. Maar ik heb hem gevonden en ik heb hem nu in mijn hand. De vandaag uit mijn platenkast. Je mag meeraden trouwens. Ik ga er zo een track van draaien van dit album. En het is voor je eigen juichmoment. Je kunt er helemaal niets mee winnen. Maar ik denk, als je de jaren 90 en de metal bewust hebt meegemaakt, dat je bij de eerste zin die ik ga zeggen, dat je het al kunt raden. Want deze plaat is het tweede studioalbum van deze Portugese gothic metal band. En uitgebracht in 1996. En ik vermoed dat er nu al heel veel mensen zijn die de titel van het album al van zich af aan het roepen zijn. Uitgebracht op 29 juli 1996 op het label Century Media. En de plaat werd geproduceerd door Waldemar Soricha. Ja, ik heb altijd moeite met die naam op een of andere manier. Verder is de engineering gedaan door Ziggy Brem. En is het, de mix ook gedaan door Waldemar. En waren er ook nog gastmuzikanten. Maar ik ga dan maar eerst nog het prachtige artwork omschrijven. Je ziet namelijk een oranje-rode vlammende hoes. Met daarin dat Egyptische oog. Dat is een hele mooie naam voor. Ik ben hem even kwijt. Maar dat staartje aan met een groen oog in het midden. En waarom kwam ik een beetje bij deze plaat? Dat kwam dus omdat deze band onlangs een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Die heet Far From God. En ik was er diep, diep van onder de indruk. En het was mijn hernieuwde kennismaking met de band die op dit album de volgende line-up had. Mike Gasper op drums. Pedro Paxão op keyboards en samples. João Pedro Escoval Ares op de bas. Ricardo Amorim op de gitaar. En de enige echte Fernando Ribeiro op de vocalen. Ik heb het natuurlijk over het tweede album van Moonspell, Irregulus. Wat een plaat was dat toen ik die ontdekte. Nou, kippenvel vanaf mijn kruin tot onderaan mijn enkels. En nu ga ik er een track van draaien van deze prachtige plaat, deze prachtige doomplaat, deze prachtige gothic plaat. Dit is Moonspell van het album Irregulus

0: Ik bedenk me net. Ik heb zometeen nog een keer Stefan de Graaf. Stefan de Graaf is natuurlijk de zanger van Psychonaut. En ik draai zometeen ook nog mijn grote dikke ikketip van deze week. En Stefan de Graaf is ook zanger van Hippotractor. Stefan vindt het vast niet erg dat ik hem 2 keer in een half uur ga draaien vandaag. Je hoorde Psychonaut en All Your Gods Have Gone. Zometeen nog meer. Ook nog Gamma Ray. Onze koffiejuffrouw Daphne gaat naar het dak van de King Studios om te kijken wat de exacte temperatuur is op dit moment. En zometeen In Flames.
1: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000 en wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd.

0: Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Wordt een graad of 19.
1: Kink Distortion.

0: Afgelopen zondag sloten ze het Dynamo Metal Fest af in Flames. Only for the week. En je hoorde ze nu op King Distortion en keihard in de ochtend. Goedemorgen. Zo dadelijk heb ik Saxon voor je. Wheels of Steel. Lekkere classic. King Distortion. En Saxon hebben we goed nieuws over. Want ze komen aan het begin van volgend jaar met een nieuwe plaat. En daar worden we heel blij van. We gaan terug naar 1932. Want in 1932, op 19 augustus, werd in Maastricht qua temperatuur 35,3 graden gemeten. En daarmee was het toen officieel de extreem warme dag. En het was trouwens behoorlijk uitzonderlijk, want in die tijd werd deze temperatuur 35 graden of meer nauwelijks gemeten. Dat dus in 1932. Nou, vandaag wordt het niet gehaald. Ik kijk naar buiten. Het lijkt wel of het een beetje de schema nacht herfst is. Regent hard. Dus ik hoop ook dat onze koffiejuffrouw Daphne de regenjas mee heeft genomen naar boven. Want zij is naar het dak van de King Studios. Want daar staat onze enige echte keihard in de ochtend weermachine. En zij kan jou exact vertellen wat de temperatuur op dit moment is.
1: Haal die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...17,4 graden. King Distortion.

0: kunt hem beeld schoon. Daarom is die ook mijn grote dikke ikke tip van deze week. Hippo Tractor en Oblivion Walker. En je hoort hem nog de hele week als mijn grote dikke ikke tip. En voor de mensen die dachten, gaat hij er nu nog helemaal niet over beginnen? Over het nieuws wat gisteravond laat binnenkwam? Tuurlijk wel. Maar je moet even een moment zien te vinden, na al die jolijt, om even een serieuze noot te kraken. Want de enige man van het originele trio van ZZ Top, zonder baard, maar wel met de naam Beard, is helaas overleden. Frank Beard, drummer van ZZ Top, overleed in een hospice op een ranch in Richmond in Texas, in bijzijn van zijn familie. En er waren al zorgen over hem, want ZZ Top had al een aantal shows gecanceld een aantal maanden geleden vanwege de gezondheidsproblemen van Frank Beard. En hij is dus gisteren overleden op 77-jarige leeftijd. Ja, wat doe je dan? Ja, ik ga nu geen Legs of Give Me All Your Lovin' of Sharp Dressed Man draaien. Want voor mij was ZZ Top de blues die daarvoor zat. En ik zal heus nog een keer op een vrijdagmiddag als uitsmijter Give Me All Your Lovin' draaien. Of Sharp Dressed Man of Legs. Maar nu niet. Nu gaan we terug naar de jaren 70. ZZ Top. En ter ere van Frank Beard is dit ZZ Top en het fantastisch mooie La Grange. En let vooral op het schitterende, subtiele drumwerk en soms ook die heerlijk lekkere groove van Frank Beard in dit nummer. Frank, slaap zacht.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on. Range. They got a lot of nice girls.

Afgelopen weekend zag ik Kai Hansen nog een geweldige show geven met Halloween op Dynamo Metal Fest. En dit was Land of the Free op Kink Distortion. En dan is de woensdagsaflevering alweer gedaan van Keihard in de Ochtend. Het wordt vandaag een wat donkere woensdag. Een beetje regen. Dus als je naar buiten gaat, doe een dansje in de regen. Vorige week riepen we allemaal nog van het is zo warm. En ik kan wel wat regen gebruiken. Ik ben vanochtend voordat ik de show begon met mijn hondje gaan wandelen. Ook in de plensbui. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het lekker in mijn korte broekie. Ik heb ervan genoten. Nou, doe dat zelf ook. En verder draait Cas natuurlijk op King Distortion 24/7 voor jou de lekkerste rock en metal. En dat doet hij niet anders dan vandaag ook. En wij zijn er morgen weer vanaf 9 uur met een gloednieuwe Keihard in de Ochtend. Maak er een schitterende woensdag van. Ik heb nog muziek voor je van The Pilot in You. En dit is Carve. Tot

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
5: Kink Distortion.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren. En dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De 2 Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wenny van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkjoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: vitepro.nl/business.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
7: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk. Ontvang je...

0: Jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Hoei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro. Kink.

0: Social Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
13: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
14: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie.
9: ANWB en gaan.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die

0: Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of die hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen. Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is 1 graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Kink. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Kink Distortion.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: 4 uur, dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar naar gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. We zijn weer terug naar een zomerstop en dan daarvoor naar een marathon aan thema-uitzendingen met nummers rondom het WK 2026, waar we het lekker niet meer over gaan hebben. Je hoorde nieuwe muziek, Poseidon. With Tears in My Eyes staat op het derde album van de band Time is a River and the Waters are Red getiteld. Daar maakten we de review van. Dit, beste mensen, schreef ik zelf, is gewoon uitstekende death thrash die iedere liefhebber van Slayer, Creator, Sodom, Dark Angel, Sepultura, Possessed, veel uw favoriet me in blind op kan zetten. U gaat niet overdonderd worden door de originaliteit, wel door het muzikaal vakmanschap van deze Belgen. 80 van de 100 punten kregen ze dus. En ik heb het de hele tijd al over we. En we is natuurlijk ikzelf en mijn zeer gewaardeerde vriend en zware metalen collega hoofdredacteur Pim Kastelein. Pim, we zijn er weer.
1: Ja joh, je hebt helemaal een bruine gelaatstreek, hè, zie ik. En lekker palmbomen ondergelegen, zie ik.
0: Palmboompjes, strand.
1: Pina coladas gedronken.
0: Pina coladas toegewapperd door...
1: Dat gaan we niet uitzenden.
0: En nu zijn we er weer op naar het vervolg van Teloorgang in 2026 op naar de kerst.
1: Het is op het moment dat we dit opnemen eigenlijk nog warm zat. Dus ik vind het wel fijn om vast aan de kerst te denken. Lekker aan killere nummers. Ik moet ook eerlijk zeggen dat in de zomer, als de temperaturen wat hoger zijn buiten, dat ik dan ja, eigenlijk wat minder naar metal luister vaak. En nou, ik kijk echt wel uit naar de komst van de herfst, dat het even wat meer metal sfeer wordt. Misschien helpt het nummer wat we nu gaan draaien ook een beetje om meer in die sfeer te komen. Ik heb namelijk een nummertje geselecteerd van het nieuwe album van Fuming Mouth. Dat heet The Ringing Bell. Zoals we het over kerst hebben en Hell's Bells. Nou ja, dan is dat gewoon een geweldige combinatie. Dit is metal waarin eigenlijk niks anders gedaan wordt dan het aanbidden van Entombed en Nails. De debuutplaat van deze band, The Grand Descent, was wat mij betreft een schot in de roos. En daar kreeg de band ook veel hype voor. Maar de plaat die daarna kwam, Last Day of Sun, had door de clean zang haast een odd metal tintje. En dat vond ik niet zo geslaagd. En vele andere mensen ook niet. Maar dit The Ringing Bell is een terugkeer naar het eerste album, waarbij er gewoon ja, heerlijk gegrooved wordt. En dat hoor je al vanaf het allereerste nummer van deze nieuwe plaat, dat Cheat Death heet. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Na Fuming Mouth met Cheat Dead hoorde je het vlees geworden bewustzijn van het universum van The Chosen en het album At The Behest of Dreadful Lords. We hebben we gereviewd voor zware metalen en de conclusie was een korte. Ja jongens, vers van de pers dus, de nieuwste van The Chosen, getiteld At The Behest of Dreadful Lords. Je kan zeggen en schrijven wat je wil, maar het knalt als een evenzwijn tegen de vooruit. 75 van de 100 punten. Pim, heb jij ook dieren die tegen voorruiten aanknallen muziek meegenomen?
1: Dat valt eigenlijk om mee. Ik heb iets te jeugdige muziek gekozen die misschien ook nog eens vegan is. Dus die zou het natuurlijk nooit voor elkaar krijgen om daadwerkelijk een dier aan te rijden.
0: Nee, dat wordt dan een stukje tofu tegen de autoruit aangooien.
1: Ja, of een sojascheut. Een bamboescheutje of zo. Ja. Maar goed, ik vond The Chosen trouwens. Er zit een umlaut in, hè? Het is The Chosen.
0: Ja, dat is een metal umlaut, hè?
1: Oh, het is de metal umlaut. Net als Motorhead, die spreken we niet uit.
0: En Mötlikur.
1: Oké, nou, top. Ik heb geen umlauts in mijn bandnaam. Ik heb ook geen aangereden everzwijnen. Ik heb Quicksand. Dat is een band die, voor de mensen die een beetje post-hardcore als genre of punk in bredere zin in de gaten houden, best wel een bekende band. Bestaat volgens mij echt al sinds de vroege jaren 90, maar klinkt eigenlijk nog best wel jeugdig. Die zijn alweer een tijdje terug. En die hebben nu een derde album uitgebracht sinds hun terugkeer. Deze nieuwste heet Bring on the Psychics. En wat mij opviel toen ik dit zat te luisteren, is dat de band eigenlijk verrassend jeugdig klinkt. Voor een band die meer dan 30 jaar bestaat, zou je verwachten dat ze ja, wat gedateerder overkomen of wat minder energie ten toneel spreiden. Maar eigenlijk is het zo dat dit gewoon heel fris klinkt. Ik hoor Refused, ik hoor Snapcase, ik hoor Turnstile. En het feit is dat al die bands eigenlijk als Quicksand klinken. En niet dat Quicksand klinkt als Refused, Snapcase of Turnstile. En dat is hartstikke mooi. We gaan luisteren naar het openingsnummer Get To It.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metaal op King Distortion. En wij draaien nieuwe muziek, nieuw uitgekomen muziek van de laatste weken, maanden. En ik had Alvader meegenomen. En dat is de derde band van eigen bodem op rij naar Poseidon uit België en The Chosen uit Nederland, Alvader. En dan denk je natuurlijk gelijk, Pim, bij het horen van de naam Alvader aan folk metal. Dat was het dus ook. Album Woede. Het nummer Als de rossen weer razen. Dat was volgens mij duidelijk te horen. En wij schreven over Woede. Het is echt een lekker album geworden. En ik kan het van harte aanraden aan iedereen die houdt van metal die pagan, black of heavy is. Mis je de oude heidevolk? Alvader is er voor je. Het is een opzwepend, melodisch en groots album geworden dat mij verrast heeft met hoe sterk het in elkaar zit. De muziek van de heren is in eigen beheer, dus als je het wat vindt, steun ze dan ook vooral door iets aan te schaffen. Wat me sowieso wel een aanbeveling lijkt voor alles wat je leuk vindt, koop gewoon die muziek. Bijvoorbeeld Woede van Alvader dat we 90 punten gaven.
1: Ja, support die scene. Geen idee of het mogelijk is om de scene te supporten waar ik nu een nummertje van ga draaien, want dit is death metal uit Japan. Geen idee of je dat hier ergens kan kopen, maar als je het kan kopen, zou ik het vooral doen, want het is gewoon best wel leuke muziek. Ik hoorde dat Alvader daarnet Remco en dat opzwepende, dat grootste inderdaad. Ja, ik werd daar iets te euforisch van, dus toen dacht ik, nee, we hebben even iets nodig wat eigenlijk de sfeer gewoon helemaal verpest. En dit Pharmacist, waar ik een nummertje van ga draaien, dat doet dat precies. Het is namelijk, zoals ik al zei, gore-achtige deathgrind uit Japan. En ja, die spelen gewoon carcass zoals het ooit bedoeld was. Dus echt oude carcass, gewoon lekker vies. En als je dan kijkt naar die albumhoes, daar zitten hele vieze, gelige bruintinten op. Het is allemaal helemaal al weg, vergeeld, zeg maar. Het album heet Vertebrae After Vertebrae. En ik ga er wel goed op. Ik hou ervan om elke paar weken gewoon even te kijken naar welke nondescripte death metal albums er zijn uitgekomen. En dit was er eentje die opviel. Ik heb geen idee of andere mensen dat tof vinden, maar ik heb er veel plezier mee. Het is niet zo ranzig als een band als Pissgrave, maar daar is het juist dan weer iets beluisterbaarder. En qua obscuriteit is het gewoon heel gaaf om tegen iemand te kunnen zeggen van, hey, kijk eens naar hoe gaaf ik ben met mijn elitaire muzieksmaak, dat ik deze Japanse goregrind band aan jou voorschotel. En dat is precies wat ik hier doe bij Teloorgang met het nummer Propelling Inwards van Pharmacist. Blijf luisteren, want zometeen Propelling Forward wij gaan door met nog meer nieuwe metal van bands als Devil Driver, Mourir, Necrotesque en Moonspell. Tot na de break.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Kink. Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van zware metalen hier op King Distortion. En je hoorde Devil Driver, Ride or Die van het nieuwe album Strike and Kill. Het nieuwe album, want wij draaien deze aflevering na de zomerstop en na 5 thema-uitzendingen over het WK voetbal. Weer nieuwe muziek, bijvoorbeeld dus van dit Devil Driver. Daarover schreven wij uiteraard, brengt de muziek van Devil Driver niets nieuws onder de horizon. Toch zullen de fans, ook die van het eerste uur, zeker niet ontevreden zijn met hetgeen zij te horen krijgen op dit Strike and Kill. De plaat is vermakelijk, verveelt eigenlijk geen seconde en is vooral het venijn dat in bijna alle nummers te horen is een heuse deal maken deze ronde. Het schijfje bevat met onder andere Dig Your Own Grave, Sanctified in Scars en Ride or Die een paar fraaie uitschieters, terwijl het overige materiaal een stabiele kwaliteit van groove metal biedt. 81 van de 100 punten voor het ook alweer lang meedraaiende Devil Driver. Pim, jouw meegebracht nummer, draait dat al lang zijn rondjes?
1: Het nummer wel, maar is vrij recent natuurlijk uitgekomen dat het nieuw is. Als we het hebben over Devil Driver, jeetje, Devil Driver in 2026. Dat was voor mij wel echt een van de bands waar ik naar ging luisteren toen ik voor het eerst iets serieuzer naar de metal kwam na Slipknot. Dus ik heb altijd wel een emotionele plek. Of een, ja, het voordeel van de twijfel geef ik aan deze band. Dus ik moet eigenlijk die nieuwe plaat maar eens helemaal gaan luisteren. Dan, want ik vond dat Ride or Die eigenlijk best wel verdienstelijk klinken.
0: Lijken we helemaal terug, Devil Driver. Toch een paar wat mindere platen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook aardig verrast was over de kwaliteit die nu wordt aangeboden door Des en zijn legioen inhuursoldaten.
1: Nou, hopelijk ben je dan ook onder de indruk van wat ik hier ga aandragen. Namelijk Mourir, Franse post-metal / black metal / nondescripte vaagheid band. Inmiddels hebben ze het geschopt tot het kwaliteitslabel. Ja, daar is hij. Het kwaliteitslabel Pelagic Records. Maar het is geen typische Pelagic Records band, omdat ze ook al hele onheimische black metal in hun post-metal verwerken. De band begon een beetje onbemind en onbekend met het album Animal Bouffe Animal. Maar dat was voor mij juist helemaal een schot in de roos en een mooie kennismaking met deze band. Dat is inmiddels alweer ruim 5 jaar geleden uitgekomen. En wat me opviel, op die albumhoes stond een enorm futuristisch bandlogo. En ja, toen dacht ik, dit is gewoon een vette band. Ik vind het zelf heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de muziek zelf. Daar heb ik gelukkig woorden geleend van onze redacteur Patrick. En als Patrick een recensie schrijft over moeilijke muziek met een hoge score, dan moet je altijd even opletten, want dan is het goed. Dus ik citeer op Nous Le Venin, dat is de titel van een nieuwe plaat, zoekt Mourir het niet alleen in blinde furie, woede of nihilisme, maar juist ook in sfeerspanning en verstikkende opbouw. Het Franse viertal maakt duistere, hypnotiserende black metal, waarin zwaarte, zorgvuldig opgebouwde spanningsbogen en kille atmosferen samenvloeien tot een beklemmend geheel. Het is geen album dat makkelijk tot je komt, maar eentje waar je echt even uitgemeten de tijd voor moet nemen. Wie die tijd niet neemt, kan Nous Le Venin zomaar als te log of te lang gerekt ervaren. Maar voor de muzikale avonturier of voor wie black metal graag wat meer afwijkend en onalledaagser ingevuld hoort, valt hier het nodige te ontdekken. Prachtig woord, onalledaagser. Die moet ik vaker gaan gebruiken. In de tussentijd luisteren wij naar Feu de Regard van Mourir.

0: Na het Franse Mourië zakten we wat af naar het zuiden, naar Portugal. En daar bevindt zich al heel lang Moonspell. We hebben ook een nieuw album uit Far From God getiteld. Want de heren zijn nog steeds helemaal niet te spreken over georganiseerde religie en alles wat daarmee samenhangt. Cross Your Heart, het nummer dat we draaiden. En over Far From God schreven. Het is een enorm veelzijdig en om verschillende redenen behoorlijk iconisch album. Dat invloeden uit elke era van de Moonspell discografie lijkt te gebruiken. Om die reden is Far From God niet enkel zeer solide en zeer muzikaal, maar ook zeer compleet. In de zin dat het de essentie van Moonspell perfect belichaamt zonder in het verleden te blijven hangen. De band combineert op dit album zijn klassieke Southern Dead Style met de Southern God Style van Hermitage, een van de vorige albums, in een overtuigende mix van stijlen. Om die reden is Far From God absoluut niet Far From Moonspell. Wel in tegendeel, 90 van de 100 punten voor de oude soldaten van Moonspell.
1: Jeetje, dat is zeker wel iets wat we terug gaan zien in de ZM-jaarlijst aan het einde van het jaar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nu een nummertje wat sowieso niet terug gaat komen in de ZM-jaarlijst. Ik wilde namelijk even nadenken nog van, hey ja, ga ik misschien weer een Pim's Hardcore hoekje doen? Is het tijd? Hè? Er is natuurlijk wel gewoon bijna een heel kwartaal aan nieuwe muziek uitgekomen sinds we dit segmentje met nieuwe muziek hebben gedaan bij Kink Distortion. Ik heb het niet gedaan, maar ik kon me er toch niet van weerhouden om één nummer te kiezen. En dat is van het geweldige Remco. Ja, dit is wel echt highbrow muziek. Piss and. Natuurlijk, plassende mier, denk ik.
0: Dat lijkt me ook, ja.
1: All caps, gewoon volledig in uitroeptekens. En die hebben een nieuwe plaat. Duurt 17 minuten. Die heet Murder Music. Niet met murder met ER, maar met een A. Dus dan weet je dat het echt wel gangster is.
0: Ja.
1: En dit is uitgebracht...
0: En music met een Z, hè?
1: Muziek. En dit is uitgebracht op het eveneens hilarische Empty the Clip Records met The DHA. Dus nou ja, echt, het is gangster alom hier, deze plaat. Ja. En ja, ik heb gewoon een zwak voor schrijnend domme hardcore die ook slamneigingen heeft. En dat is dit. En vaak komt die muziek dan ook nog eens met heel veel hip-hop verwijzingen. Daar ga ik ook ontzettend goed op. Remco, jij vindt dat niet helemaal geweldig. Maar ja, je houdt wel van Ice-T met zijn bodycount. Dit had allemaal niet kunnen bestaan als bodycount met Ice-T er ook niet was. Dus dat is allemaal de schuld van Ice-T. Wij gaan luisteren naar de intro van deze plaat. Die heet ook Murder Music. Want ja, waarom zou je ook iets anders proberen te bedenken? En het is het eerste minuut is een rap intro en het tweede minuut is gewoon superdom hardcore. En dan heb je ook eigenlijk meteen die hele plaat wel gehoord. Dus dit is gewoon slecht, maar wel gewoon heel leuk, vind ik. En ik hoop dat, Remco, jij dit een beetje kan bekoren natuurlijk. Ja, met je open geest hoop ik dat jij hiervoor openstelt. Murder Music van Piss Ant.
2: Yeah, this is the motherfucking intro.

Ja, ik zit toch helemaal in de vibe van Piss End. Ik ben helemaal opgefokt nu. En ik heb mijn hele... Ik zit helemaal in die vibe, Pim. Stoor me niet. Ik Murder Music to the bone. We gaan, iedereen gaat dood. Murder Music. Maar ik heb een mooie afsluiter uit Nederland. Na dit Piss End en Murder Music. Necrotesque. Nieuw album. Gaat kort houden, Pim. Want we gaan ermee ophouden. Et mortu resurgent. Dat is Latijn. Boeien. Het nummer heet Horror. Uitroepteken. Ik doe heel gauw nog wat ik erover te vertellen. Want ik ben helemaal hyper van Piss End. Bij Necrotesque is het volle kracht vooruit naar meer. Met Horror als meest sprekende voorbeeld. Als drummer Harold Bout in het tweede deel van het nummer de versnellingen maar weer eens ingooit. Mijn bovenlip is dan inmiddels al in een driehoek geplooid. Mijn wenkbrauwen vormen een frons. En de rest van mijn hoofd is onophoudelijk aan het schudden. Het is slooptijd. 88 van de 100 punten voor Necrotesque. We gaan hiermee de uitzending afsluiten. We zijn de volgende keer weer. Check onze site, Facebook, podcast, alles. Maar hier is Necrotesque. Yeah!

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt van een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn 3e zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is klokslag 5 uur op de zaterdagmiddag. Het is al donker buiten, maar jouw favoriete radioshow, De Loodzware Jongens, is als een lichtbaken voor de Nederlandse metal scene. Ja, ik heb ervoor moeten broeden, maar ik vond hem zelf
1: gelukt, hoor.
0: Ontzettend mooi. Even genieten. Laat je de komende 2 uur weer onderdompelen in al het moois wat Nederland te bieden heeft. We duiken extra diep de underground in. En dat komt allemaal door onze gast. Die ik zo ga voorstellen. Vanuit de DB's in Utrecht. Welkom bij de Loodzware Jongens. Met naast mij heb ik uiteraard Sid, Rick en Rutger.
2: Hallo.
0: Mijn vaste tafelgasten.
3: Hey. En tegenover mij Rick.
4: Mand.
0: Ja. Dankjewel, lekker kort houden van...
3: Sorry, ik zeg ook nog Rick. Nee,
4: ik doe 2 keer.
3: En Ernst.
4: Stel voor 2 vandaag.
3: En Ernst.
0: Ja, maar jongens, eerst even de uitzending van vorige week met Corinne van Acrosticon. We hadden een... wat weg te geven.
4: Ja, we hebben een mooi pakket.
0: Wat mij opviel is dat de vraag zo intrigerend was, dan kennelijk, dat er maar liefst meer dan volgens mij 30 reacties op zijn gekomen.
4: Ja.
0: Dat is wel een soort van... Het was trouwens ook een mooi pakket, van weet ik wel.
4: Ja, het is wel een heel mooi
0: met
4: pakket.
0: Met meerdere shirts.
4: CD's, patches.
0: CD's inderdaad. Ja. Dus het is inderdaad ook wel een aantrekkelijk pakket. Dat ook wel.
4: Ja, zeker.
0: Maar volgens mij, hoeveel reacties hebben we inmiddels gekregen erop?
4: 46.
0: 46?
4: Ja.
3: God, het lijkt wel alsof er ook...
4: De vraag was denk ik ook wel leuk. Vooral de antwoorden zijn dan heel leuk.
3: Ja, zeker.
4: En geef je leukste death of trash moment in een leuk verhaal of anekdote. Nou, je komt echt leuke dingen tegen.
3: Het is wel mooi. Jij moet een winnaar kiezen. Dus het ligt niet aan ons.
4: Ik kies een winnaar. Ik heb denk ik al een favoriet. Maar
0: Maar
4: misschien komt er nog wat bij terwijl we dit opnemen. Hè? Want morgen is Corine nog een keer in herhaling. Dat is woensdag. Het is nu dinsdag als we het opnemen.
0: Zeker.
4: Dus ik wacht nog heel eventjes.
0: Nou, wachten we even rustig af.
4: Kies het er mooi.
3: Elke keer als ik haar naam hoor, dan denk ik aan een fietspomp.
4: Ja.
3: Ja, niet meer uit. Ja, ze viel me er nog mee lastig van de week ook.
0: Oh, echt waar? Ja.
3: Het is een fietspomp.
0: Oké. Dan hebben we er eventjes Sebastian Brugman. Die stuurde nog een mailtje dat hij tof vond dat we eindelijk eens een keer Guns N' Roses noemen in de show. Oh. Het gaat natuurlijk altijd over de Nederlandse metal scene. Dus dat wij ook buitenlandse acts noemen is niet altijd logisch. Guns N' Roses kwam inderdaad voorbij in onze...
4: Nieuwtjes
0: kwam inderdaad voorbij.
3: Ja.
0: En hij wil nog even... Hij vond ook dat het tijd werd dat Guns N' Roses even werd benoemd. En dat het geen glam band is, aldus Sebastian. Want ze zouden zich er juist tegen afzetten. Nou ja, waarvan akte, het zou kunnen. Ik vind ze er een beetje glam uitzien. Maar
4: glam misschien... vind ik het ook niet, hoor.
0: Misschien dat ze in theorie niet zijn. Maar...
3: Nee, maar het is juist geen glam.
0: Het is geen glam?
3: Het is nee,
0: geen
3: glam. Het is juist niet.
0: Oh, want?
3: Nou ja, daar waren ze toch juist al tegen.
0: Het zijn glam bands die er dan... Ja, het ziet er toch glam uit?
3: Het is ook niet glam bands.
0: Ah ja, goed.
3: Maar
0: in ieder geval, waarvan akte, hij is in ieder geval genoemd. En ik kreeg van Erwin nog een indrukwekkend mailtje. Althans, hij had een Excel-sheet heeft hij gemaakt. En daar heeft hij ongeveer alles bijgehouden van de shows.
3: Oh.
0: Dat, kijk eens, mis je het zien?
4: Oh shit. Wat
3: kunnen wij nog
4: gebruiken. Wat staat erin dan?
0: Wat staat erin? Nou, er staat in ten eerste wie de gast was in de show.
4: Ja?
0: Van welke band de gast was. Wanneer het was. Welke afleveringnummer het is. Welke bands we alle muziek van draaiden. Hè? De nummers van alle bands die wij gedraaid hebben. Ook het album van de bands. En wanneer en welk jaar die albums uitkwamen. Welk genre het is. Alles heeft hij bijgehouden.
4: Het is een database geworden.
0: Nou, ik was wel enigszins verrast.
4: Kunnen we zelf ook wel uitputten? Want ik zit wel eens te zoeken. Met een galopje zoek bijvoorbeeld. Heb ik die niet al een keer gehad? Weet ik niet meer. Maar dan kan ik hier mooi even inkijken.
0: Nou, alles staat erin inderdaad. Ja.
4: Dus zet jij hem even centraal, Ernst?
0: Dus iets meer van 800-900 nummers en zo staan er allemaal in verwerkt.
3: Holy crap.
0: Van aflevering 1 tot nu, wat we allemaal gedraaid hebben.
4: Wauw. Ja, dus... Kun je hem in de cloud uploaden?
0: Nee. Nou ja, misschien vooruit. Ik zal eens even kijken. Maar goed, hij is...
4: Je weet niet hoe het werkt, hè?
0: En hij is nu nog bij, hè? Maar zo meteen is het natuurlijk niet meer het geval.
4: Nee, maar dan houdt Erwin toch wel weer bij voor ons, hoop ik.
0: Misschien houdt
4: Erwin toegang tot dat bestand.
0: Oh, ja, dat is een goed idee, inderdaad. Ja. Maar ik dacht, wat een toewijding. Ongelooflijk. Dankjewel hier, Erwin. Het is interessant om te zien wat we gedraaid hebben. Dus,
5: shout-out, Erwin.
0: Dank daarvoor. Oh, zullen we dat even doen? Een flink applaus.
4: Ja.
0: Ik zou deze kunnen doen. Nee, deze is beter, hè?
4: Ja, die is beter. Ja, ja. Vind ik het wel waard. Okay. Ja.
0: Dan gaan wij nog één keer Sebastian Brugman kietelen. Die is weg van niet alleen Guns N' Roses, maar ook van Gorefest.
4: Ah ja. En, was te weinig gedraaid, toch?
0: Was te weinig gedraaid. En ik dacht, nou goed, zal nog één keertje dan Gorefest draaien.
4: Alweer.
0: Vooruit, vooruit, vooruit. Komt hij aan. Gorefest met State of Mind.
4: Vooruit dan.

0: Gorefest was dat, met State of Mind.
1: Oh, daar is hij.
2: Daar gaat hij weer.
1: Oh, ja.
0: Zijn jullie klaar voor, jongens?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Is onze gast er ook klaar voor?
3: Zeker.
0: Jij bent er klaar voor.
2: Ja, hij is er klaar voor.
0: Oké, nou, komt hij aan.
2: Komt hij, hoor. Ja. Let op.
0: Onze gast van vandaag is de man achter een van de meest unieke festivals ter wereld. Een festival dat genres openbreekt, grenzen oprekt en ieder jaar opnieuw bewijst dat heavy veel meer is dan alleen herrie.
1: Meer.
0: Hij is de visionair die Tilburg op de kaart zette als pelgrimsoord voor liefhebbers van het onconventionele.
1: Onconventionele.
2: Wauw, hè,
0: jongens.
2: Dat heeft je vriend er nooit gezien.
0: Is het muzikale equivalent van Rivella. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
2: Ja, juist.
0: En precies daarom komen artiesten van over de hele wereld er spelen, omdat hij ze hoort, begrijpt en een podium biedt. Hier is de geestelijk vader van Roburn, Walter Hoeijmaker.
4: Ja, ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Walter. Klopt het een beetje wat ik zei? Of,
4: Ja, dat klopt heel goed.
0: Heel goed zelfs.
4: Dankjewel. Nou ja, ik voel me vereerd.
0: Nou, wij ook dat je er bent überhaupt. Ja, want via SIT hebben wij zoveel al over je gehoord. Eigenlijk kunnen we bijna alles al invullen. Want SIT houdt niet over op over Roburn.
5: Nee.
0: En,
2: overdrijven.
5: Overdrijven zit echt.
0: Nou, niet terugkrabbelen.
5: Het is het meest genoemde naam überhaupt in de hele
2: staat
5: show.
2: Staat het niet in die database van die Erwin hoe vaak Roburn is genoemd?
5: Ja, precies.
2: Dat had ook wel leuk gevoel.
0: Volgens mij staat hij op nummer 1. Dat denk ik wel.
2: Op nummer 1, ja.
0: Maar het bijzonder is, ik moet wel toegeven, ik ben zelf nog nooit
5: ik ook niet
0: bij Roburn geweest.
5: Nee. We moeten volgend jaar verslag doen.
0: Ik schaam mij nu wel een beetje diep. Ik heb er ook wat in verdiept in Roburn. Is wel een beetje toch schandelijk dat we nog niet geweest zijn.
2: Schande dat jij nooit geweest bent.
0: Ja, inderdaad.
5: Nee, ik ook niet. We moeten volgend jaar gewoon verslag komen.
0: Misschien is dat wel een idee, inderdaad. Maar goed, voordat wij gaan uitweiden over Roburn, vind ik het altijd even leuk, Walter, om even te kijken naar iemands jeugd. He, hoe is iemand, metal is natuurlijk niet de meest gebruikelijke metal soort die er is, of muzieksoort wou ik zeggen. Dus hoe iemand er terecht is gekomen, vind ik altijd wel interessant. Allereerst bij jou thuis, wat werd er door jouw ouders gedraaid?
4: Klassieke muziek, daar was geen ruimte voor metal of ander soort muziek. Maar ik ben natuurlijk, ik ben 60, ik kom uit... ik ben 60 jaar oud, ik kom uit 1965 en ik ben op mijn 13e, 14e naar muziek gaan luisteren. Natuurlijk New Adventures, Golden Earring, Herman Brood, dat
0: wat je via de radio tot jou kwam.
4: Ja, ik had een radio op mijn kamer en daar luisterde ik nog wel eens naar Lost Fast op de zaterdag. Daar kwamen live optredens in voorbij en daar hoorde ik gewoon... dit soort bands. Ik kom uit Venray, Noord-Limburg. Dat ligt dicht bij de Duitse grens. Dus wij konden ook American Forces Network luisteren. Die hadden altijd wel wat rockprogramma's. Dus ja, ik kende ook wel Foreigner en Journey.
2: Oh ja.
4: Dat soort bands.
0: En wat sprak je daar zo in aan? Ik hoor vooral een beetje rockbands inderdaad. Wat vond je er mooi aan?
4: Ja, ik voelde me daar gewoon heel prettig bij. Het was het geluid van wie ik eindelijk was. Het was ook wel een handig soort bescherming. Ik was een heel iel tenger mannetje. Of een heel tenger mannetje. Zenuwachtig. Iets wat bangig ook soms. Dus het was ook een harnas wat je aan kon doen. Van, was ik toch ook een beetje ruig, zeg maar.
0: Als
4: ik was natuurlijk niet ruig.
0: Ja.
4: Ja, dan kon ik dat toch een beetje zijn. En op mijn 15e ontdekte ik plots... bij Alfred Lagarde's Betonuur ontdekte ik Motorhead.
5: Einde zoek.
4: Ja, toen was het einde echt zoek. Als een bliksemsgicht die insloeg. Toen ik voor het eerst Dead Man Tell No Tales hoorde.
0: Dat was
4: voor mij echt zoiets van... Dat was opende echt alles. Krantenwijkje naar de lokale platenzaak. Waar ik eerder wel eens was geweest. Plaatje van David Bowie gehoord. Was leuk, maar toch niet datgene wat ik wilde. Ik weet het zo goed. Ik kan me nog helemaal herinneren. Ik kwam daar binnen. Hoezen aan de muur. Iron Maiden Killers. En ik zag Eddie met die bijl. En ik was, je bent 15 en je denkt echt van, holy shit, dat is het.
3: Dat maakt
4: ik
3: indruk.
4: Zeg, ik zeg tegen die verkoper, die plaat wil ik hebben. Sta je daar met je zuurverdiende krantenwijk geld.
0: Ja.
4: En die verkoper, ja, maar dat vind jij niet mooi, dat is beton. Jawel, dat vind ik gaaf, nu inpakken.
0: Niet zeuren.
4: Ja, met de plaat naar huis gaan. Ik had geen idee wie Iron Maiden waren.
0: Vanwege het plaatje ben je ervoor gegaan.
4: Opgezet, life-changing, nooit meer goed gekomen.
3: Nee. Ja, juist goed gekomen.
0: En wat trof je in Motorhead, want daar begon het mee, dat hardere genre. Wat trof je daar nou in aan? Wat je nog meer, want ze gaf aan een soort thunder lightning voor je, dan een Foreigner, een Golden Earring en noem ze maar op die ervoor.
4: Ik vond die bands ook nog steeds goed, maar dit sprak recht in mijn hart. De stem van Lemmy, het smerige geluid, de korte songs. Ik weet het gewoon niet. Had je
0: het al eerder zoiets gehoord?
4: Nee. Ik denk het hardste wat ik gehoord heb was Golden Earring, maar dit was... Nou, ik had wel eens natuurlijk Kiss wel gehoord. En Van Halen kende ik ook wel.
0: En punkbandjes, die misschien ook wel herrie konden maken?
4: Ja, maar dat kwam later. Ik heb wel in het begin... 80 of 1 of 82 wel wat punkbandjes gehoord uit het dorp, maar dat deed me niks. En dit vond ik gewoon, dit was wie ik was. En een tante van mij bracht een t-shirt van mij mee, bracht twee t-shirts voor me mee, Iron Maiden en Motorhead. En ik kan me ook nog herinneren, ik kwam met mijn Motorhead shirtje op school in de tweede klas van de middelbare school. En ik kwam op school en meteen een paar grote gasten van de bovenbouw naar mij toe van... Ja, dat is veel te rijk voor jou. Uitdoen.
0: Oh, echt waar?
4: En ik stond
0: serieus?
4: En ik stond echt zo van... Ja, echt niet. En gewoon doorgelopen.
0: Ja.
4: En,
6: applaus.
4: Maar dat... zo is het gekomen. Het was gewoon iets wat gewoon... Ja, ik kan niet uitleggen. Het raakte me alles. Mijn hele lichaam stond in vuur en vlam van die muziek.
0: Ja. En toen jij in die winkel kwam en je zag Armeen in de Willek, had je toen al albums van Motorhead al in?
4: Nee,
0: dat was je allereerste?
4: Dat was mijn eerste plaat.
0: En je ging naar die winkel om Motorhead te kopen? Maar...
4: Ik ging gewoon naar de winkel toe. Ik wou eens kijken. Ik had mijn krantenwijk. Ik kreeg uitbetaald. En ik had zoiets van, ik zou wel eens een plaat willen kopen. Mijn ouders hadden een draaitafel en alles in de kamer staan. En je bent 15 en je denkt van, ha...
5: Ja, koning te rijk.
4: Ja, en je denkt zo van...
0: Geen moeder om je heen. Ik zal eventjes...
4: En dan denk je ook zoiets van... Dit wordt een gezellige middag thuis. Dat. En die hoes gekocht. En vanaf dat moment gewoon heel veel plezier gehad. Ik had niet veel geld. Ik kon niet echt platen kopen. Maar er was een platenbibliotheek in Horst. Dat was 12 kilometer fietsen ongeveer. Dus ik ben ook nog tussen mijn 15e en mijn 17e heel veel naar de platenbibliotheek in Horst gefietst. En daar leende ik dan platen van Ted Nugent en Nina Hagen, maar ook Frank Zappa. En ook dingen als Bodine. En
0: hoe kom je aan die namen? Want kijk, in die winkel zie je Iron Maiden eraan hangen. En denk je, die neem ik mee. Maar hoe kom je aan Frank Zappa? Omdat die ga ik eens luisteren.
4: Nou, wat denk ik iedereen van mijn leeftijd heeft die van hard rock hield. Plots lag daar een blaadje. De aardschok.
3: Gestenseld
4: en alles. Ja. En later nog een beetje geprint. En ik ben gewoon vanaf het derde nummer de aardschok gaan lezen. Want dat was de Bijbel daar. Ja.
0: Zeker.
3: Daar voor velen uit die tijd.
0: Ja. Juist. Helder, helder, helder. En was dus Iron Maiden. Heb je dit album nog?
4: Jazeker. Ik ben tot op heden ten dagen nog steeds een groot Iron Maiden liefhebber.
0: Kijk. Hey. En heb je ook alle albums gekocht? Heb je ook de laatste, zeg maar?
4: Nee, ik denk dat ik het tot Somewhere in Time heb. Ik ben zeg maar toen Bruce de eerste keer wegging. Toen Bruce wegging en Blaze Bailey kwam, daar ben ik wel gestopt.
0: Snap ja, voor mij is No Prayer of the Dying of zoiets, dat allemaal geloof ik. Ja, daarna is die. Ik ook niet zeker trouwens.
4: Nee, maar daarna ben ik wel met leden gestopt. Ja. Maar ik.
0: Ook toen hij weer terugkwam? Heb je dat nog geprobeerd?
4: Geluisterd, maar niet meer echt zo gevolgd, maar niet meer gekocht. Maar ik heb zo lang als DJ gedraaid op metal festivals en op hard rock

0: echt gaat. Ik heb toch zo'n grote collectie, ook wel een bijzondere collectie, dat ik de platen gewoon netjes laat staan. Ook eigenlijk niet meer aanraak, omdat ik bang ben dat er wat gebeurt.
1: Ja.
0: En ik luister nu gewoon veel dingen met de iPad. Maar ik heb me helemaal scheel gekocht aan vinyl door mijn hele leven.
1: En dat ben je ook niet meer opgehouden. Ik ben op een gegeven moment een periode dat ik niet meer kocht. Maar jij bent gewoon door blijven kopen?
0: Ik ben door blijven gaan. Ja, ik heb ook wel veel cd's, maar het is vooral platen is het.
1: Ook toen de vinyl, zeg maar, iedereen er vanaf wilde. Nee, jij kocht vinyl nog steeds?
0: Dan heb ik weliswaar ook wel wat weggedaan, want ik wilde ook cd's hebben. Ja. Maar ik heb het later allemaal weer teruggekocht.
2: Hoe groot is je collectie?
1: Ja, daar ben ik ook niet
2: zeker. Een aantal of zo.
0: Ik denk 6,000-7,000.
2: Vinyl, of 7000. Totaal met cd's.
3: We weten niet heel goed. Excel, vinyl.
2: 7000 vinyl.
0: Ja. Denk ik, ongeveer.
1: Ja.
0: 6000, denk ik.
3: Wow.
0: Ja.
1: Ja, oké.
2: Mooi hoor.
3: Heb je daar een overzicht van?
0: Of is het nee, gewoon een, ik op een gegeven moment eerst een nette kast van de IKEA, de Billy. Ja, mag je dat niet zeggen?
3: Die hebben we allemaal.
0: Ja, dan erin, nou vol, dan ervoor, dan ernaast, dan een andere kast in de werkkamer.
4: Bananendozen.
0: Ja, en dan ga je verhuizen en dan zeg je tegen je vriendin, nou, het komt dus niet in de woonkamer, laten we het leuk houden. Nou ja, dan komt de eerste stellingkast in de woonkamer en de andere. En dan staat het voor de kast en voor de tv. En dan staat er zoveel. Dus dan ga je een goede stevige kast voor in de gang kopen. Zet je daar de bananendozen en de verhuisdozen in. En dan denk je, yes, ik heb weer plek.
3: Ja, twee maanden later.
0: Ja, weer zoveel maanden later.
1: Ja,
0: ja, dat.
1: Zo werkt dat. Okay. En is jouw vriendin ook een soort liefhebber? Denk van, nou ja, ik vind het ook wel mooi. Of?
0: Ze vindt sommige dingen mooi. Niet een groot liefhebber. Ze heeft wel haar favoriete bands.
1: Ja.
0: Maar ik weet wat ik wel kan draaien en niet kan draaien. Ja. Als
1: en die 6000 vindt zij wel wat overdreven.
0: Oh ja, daar is ze wel klaar mee.
1: Ja goed, op zich wel herkenbaar, denk ik. Zit er ook iets bijzonders tussen? Denk ik van, ja, dat is wel een bijzonder iets wat ik heb.
2: Het pareltje.
1: Ja.
4: Ja, diverse.
0: Ja, diverse.
2: Hoe is dat?
0: Ik heb bijvoorbeeld de eerste Metal Church gesigneerd door alle leden.
2: Metal Church?
0: Ja, de eerste. Ik speelde destijds, denk ik, op een aardschokdag ergens. Of ik weet niet meer precies. Ja, is heen gegaan met de plaat gesigneerd. Dus dat vind ik uit mijn metal gedeelte wel een hele mooie... Een mooi pareltje. Ja. En ik heb natuurlijk door al mijn werk met Roodbeur een heel mooi overzicht wat er de laatste 25 jaar in de underground is gedaan.
1: Ja, dat zou jij wel laten een redelijke verzameling van hebben inderdaad. Ja?
0: En ik, wat veel mensen misschien niet weten, ik ben ook wel een heel groot liefhebber van jaren 60 muziek. Dus van Janis Joplin tot Grateful Dead en allemaal dat soort dingen. Dus daar heb ik ook wel, ook wel vrij veel van staan.
1: Ja. Nou, we gaan inderdaad deze twee uur wel bijzondere muziek meemaken. Kan ik voor jou niet anders verwachten, Walter. Gezien Roadburn, wat er ook natuurlijk heel veel bijzondere bands komen. Ook jouw top 3. Vond ik verrassend. En dat zie je ook op King Distortion, denk ik, niet zo vaak horen, alle nummers.
2: Maar hier maar kan dat, het wel.
1: Tuurlijk, en ik vind het ook leuk. Hè? Zit vroeg even aan me, namens jou. Hè? Kan ik zomaar alle nummers doen? En ik denk, ja man. Jij bent inderdaad van Roadburn, je gaat alle kanten op. En ik vind niet dat ik je dan moet kooien, joh, het moet dat wezen. Doe vooral wat jij denkt, wat je geïnspireerd hebt. En dan heb je het over Nederlandse dingen. Dus ik zag jouw top 3, dacht oké. Had ik hem misschien toch niet moeten kooien? Nee hoor, ik vind het wel leuk. En laten we dan beginnen met jouw nummer 3. Weet je uit je hoofd wat je op 3 hebt staan?
0: Ik heb op 3 staan Aeneas Nu van Boudewijn de Groot.
1: Ja, Boudewijn de Groot. Nou, uiteraard, ik ken de naam en ik ken de artiest. En ik weet dat hij bijzondere dingen gemaakt heeft. Vertel eens even over hem. Waarom heb je helemaal de top 3 gezet?
0: Mijn moeder was een heel groot Boudewijn de Groot liefhebster. En,
1: Klassieke muziek, jongen.
0: Naast klassieke muziek. En zij had ook eigenlijk wel alle platen. Hij heeft ooit een hele rare plaat gemaakt. In de tijd dat Boudewijn zwaar aan de heroïne zat. Toen heeft hij de plaat Nacht en Ontij gemaakt. En dat was voor destijds eigenlijk een hele wierde plaat. Of een beetje een occulte plaat. Een plaat ook die Selim van The Devil's Blood enorm heeft beïnvloed. En ik weet nog, als kind zag ik die hoes. Ik denk dat ik 12 was en ik zag die hoes. En ik zei tegen mijn moeder, ik wil deze plaat horen. En toen zei mijn moeder, dat mag jij niet horen. Want dat

0: Is niet luisteren, want dat is een hele enge plaat. Daar krijg je nachtmerries van. En ik vond dat zo raar. En toen ik een jaar of 15 was, heb ik de plaat gehoord. Ik vond hem zo mooi. En pas veel later, toen mijn moeder had MS, zat in een rolstoel, kon ook geen muziek meer draaien. En toen heb ik die plaat op een gegeven moment gewoon meegenomen naar hier naar Utrecht toe. En daar was mijn moeder best verbolgen over. En ze heeft tot aan haar dood...
1: Dat jij toch ging luisteren?
0: Dat ik het ging luisteren en had meegenomen. Toen zei ze tot aan haar... Ik denk wel een aantal maanden voor haar dood heeft ze nog gezegd... ik wil die plaat terug. Heb ik natuurlijk nooit gedaan. Dus ik heb een heel mooi aandenken.
1: Ja.
0: En het is gewoon een heel persoonlijk verhaal. En ik vind de muziek ook mooi. Ik vind de plaat mooi. En toen ik Selim van de Devil's Blood leerde kennen... Hadden we meteen een klik over Boudewijn de Groot, Nacht en Ontij.
1: Ja.
0: En vandaar dat dat nummer daarin staat. Het is gewoon een nummer wat gewoon van een plaat die veel voor me betekend heeft.
2: Ja.
1: Nou, het is een prachtig verhaal.
2: Ja, zeker.
1: Laten we luisteren naar... Boudewijn de Groot.
2: Ja, nieuwsgierig.

0: Dit waren jongens.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
8: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Walter Hooijmakers. Vooral bekend over Roadburn natuurlijk. Waar we het ook zo meteen uitgebreid gaan over hebben. Maar eerst nog even terug. Heb je ooit een instrument bespeeld, Walter?
1: Ik heb wel eens een keer een gitaar in handen gehad. Nooit wat geworden.
0: Nee, was geen succes?
1: Nee, ik kan geen instrument spelen. Ik vond het wel leuk om te DJ'en. Dus dat is geen instrument. Dat vond ik wel fijn om te doen. Daar had ik ook wel gevoel voor. Ja. Maar een instrument lukte gewoon niet.
0: Het was niet in jou besteed?
1: Nee, ik heb zeer veel bewondering voor muzikanten. Zeer veel bewondering.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ook nooit een dubbelnekgitaar geprobeerd?
2: Dat kan echt iedereen namelijk.
3: Ja. Nou. Okay, ja. Ik hou mijn mond weg.
0: Nee, sorry Walter, ik kan ook niet. Ik kan ook geen gitaar spelen.
3: Nee, dank je wel.
2: Jezelfreflectie
3: is aanwezig.
4: Hij geeft
2: voor het eerst.
0: Ik doe net alsof ik het wel
3: kan. Daar lullen we even niet overheen. Dat vind ik een hele mooie constatering.
0: Ja, toch. En laatst heb ik met een dubbelnek gedaan. Het ging geweldig. Dat wel. Dat,
4: ja. Zelfs toen hij niet gestemd was.
3: Ja, dat dacht die dubbelnek toch al.
0: Ja, nee, dat klopt. Hey, je was natuurlijk het jongetje wat je vertelde op de middelbare school. Die dan je shirtjes Iron Maiden en Motorhead. Hoe ging het verder met het jochie? Hoe kwam jij, je wilt geen, ben je ook gaan schrijven voor bladen?
1: Dat kwam later. Ik kwam op een dag, liep ik langs het lokale jongerencentrum. Daar hoorde ik een band spelen. De band heette overigens Queevy, kwam uit Overloon. En ze speelden op dat moment een Thin Lizzy cover. En ik liep daar naar binnen, want ik kende Thin Lizzy ook een beetje. Ik vond het spannend. Ik stap daar naar binnen, band staat te spelen. En ik werd ook nog wel wat gepest op school. En er kwam een van de jongens die me wel eens pestte, die kwam op mij aflopen. En het enige wat ik dacht is, oh god, hier gaan we. Ja. Het eerste wat hij zegt van, hey, ik wist niet dat jij deze muziek ook mooi vond. Biertje.
0: Oh, echt?
1: Ja, en we zijn nog steeds heel goed bevriend.
2: Oh, wauw.
0: Oh, dat is wel bijzonder inderdaad.
1: Dat is echt heel bijzonder. Ik heb onlangs een keer een groot interview in Oor gedaan. Heb ik dit hele verhaal nog eens uit de doeken gedaan. Dat is gewoon echt heel bijzonder. We zijn 45 jaar later nog steeds heel goed bevriend.
2: Leuk.
0: Ja.
1: En dat was gewoon echt heel bijzonder. Want
0: maar hij begon als een lul, dat wel. Maar uiteindelijk,
1: nou,
0: komt
1: zo wil ik niet zeggen.
2: Metal verbroedert.
1: Ja, maar het was dat. We wielden van dezelfde muziek. Ja. En we zijn samen op het jongerencentrum heel veel dingen gaan doen. En het was gewoon echt ontzettend mooi.
0: Ja.
1: En ik zeg, ik schrok alleen toen hij op me afkwam. En ja, op dat moment, in een paar minuten tijd, beseften we dat we ook zoveel gemeen hadden.
0: Precies.
1: En daar ontstond gewoon echt een hechte vriendschap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi verhaal.
1: Ja.
0: En vervolgens, ik weet niet, je hebt voor de Meltdown geschreven.
1: Ik heb voor Meltdown en Watt geschreven. Ik ben op een gegeven moment.
0: In de jaren 90 speelde dit, hè?
1: Ja, in de jaren 90, ja.
0: Want hoe kwam je bij Meltdown terecht? Hoe ging dat?
1: Ik woonde in Nijmegen. Ik kwam bij Kroeze. Daar kocht ik platen. En Frank Jansen en Johan Vosmeijer werkten in Kroeze. Zij hadden Meltdown opgericht, met name Johan Vosmeijer. Ik had wel vaker met hem gesproken. Hij wist dat ik wel erg in de metal was en veel al had gezien en ook concerten boekte. En hij heeft mij gevraagd of ik kwam schrijven. Dat ging in eerste instantie met vallen en opstaan, want ik had dat nog nooit gedaan. Maar hij heeft heel veel vertrouwen in me gehad en mede door hem en Frank Jansen, die later ook bij de Watt is gaan werken. Ja, zij hebben mij toch onder hun hoede genomen. En ik ben hen daar heel dankbaar voor. Want daardoor kon ik ook mijn schrijverstalent ontwikkelen.
0: Ja. En welk genre beschreef jij vooral? Wat was jouw genre?
1: Ik heb later vrij veel geschreven over grunge. En ik heb natuurlijk vanaf al heel vroeg in de jaren 90 heel veel over doom metal en psychedelica en wat destijds stoner rock werd genoemd, heb ik heel veel over geschreven.
0: Want dat zat kennelijk in jou, wat je mooi vond. Ik hoor natuurlijk Iron Maiden, Motorhead, Slayer, Metallica. En hoe kom je in deze afslag?
1: In het jongerencentrum had ik ook een vriend van mij daar. Was een enorme Hawkwind fan. Was ook ietsjes ouder, 4 jaar ouder. En ik had een simultaan pad naast de metal dat ik ook dingen heel mooi vond als Hawkwind. Natuurlijk door de Motorhead-connectie.
0: Ja.
1: Maar ik begon ook dingen als Grateful Dead en Janis Joplin en The Stones en allemaal dat soort dingen te ontdekken. Mm-hmm. Dus dat is een pad dat er gelijktijdig naast heeft gelopen, waardoor ik erg in de psychedelica ben gedoken. En opeens, toen kwamen Caius, Monster Magnet, maar ook Trouble had je, Sin Vitus, ja. Motorhead, al dat soort dingen. En daar herkende ik ook een gedeelte van die, de bloedsierachtige dingen in, maar ook de psychedelica in sommige van die bands. Dus dat werd opeens de muziek waar alles voor mij samenkwam.
0: Ja. Oké. Hey, we gaan even een voor mij een compleet onbekende band even draaien. Ook de naam is een uitdaging om uit te spreken.
2: Dat heb je wel vaker.
0: Gachskul.
2: Wie?
0: Ja, exact.
3: Gezondheid.
0: G-H-A-Z-G-H-K-U-L-L.
2: Oh,
0: Gachskul.
2: Ingewikkeld.
0: En ja, laten we even luisteren hoe The Purple Orchid klinkt. Ik vond het wel lekker nummer.
2: Nou, ik ben benieuwd.

0: Dat was, ja.
1: Hoe heet dat? Hoe heet dat weer?
2: Dubbele woordwaarde.
0: Gaskul.
1: Gaskul.
0: Gaskul, denk ik zo.
1: Zo spreken we het dan maar uit.
0: Ja, geen idee. Ja. Roadburn, Walter. Wanneer is dat begonnen?
3: Het is in 1998 begonnen als een website. Ik schreef destijds voor Wat. Samen met Jurgen van der Brand. Daar schreven we heel veel over stoner en doom en psychedelica.
0: Ja.
3: En het blad hield op te bestaan.
0: Ja, waarom en, eigenlijk? Weet je dat nog?
3: Weet ik niet precies. Misschien niet genoeg groei. Het hield in één keer op. En we hadden echt wel baanbrekende artikelen geschreven over deze genres. En heel veel contacten opgedaan. En er lagen nog heel wat artikelen op de plank. En een vriend van mij, die was in 1998, begin 98, al heel erg bezig met internet, met websites. En dat soort dingen. Was natuurlijk wat erg in de kinderschoenen stond. En die zei op een gegeven moment, weet je wat, ik vind het zo zonde dat die mooie artikelen niet bewaard blijven. Weet je wat, ik bouw een website en dan kunnen we daar al die artikelen die er in de Wat hebben gestaan opzetten. En ook de artikelen die niet gepubliceerd zijn gaan posten. En zo geschiedde. De website werd Roadburn genoemd. En door alle contacten die we hadden in de destijds bloeiende stoner en doom scene, konden we heel snel alle bands spreken. En Roadburn werd een soort van hub waarin zeg maar die hele wereldwijde scene van elkaar wist wat ze, wat ze aan het doen waren. Eigenlijk gewoon een soort geluk bij een ongeluk.
0: Ja. Een soort community-achtig iets werd het met Roadburn.
3: Ja, dat is het geworden. Dat was niet de intentie. De intentie was om die artikelen te posten.
0: Ja.
3: Maar het groeide al heel snel uit tot een community. En een spil in een scene die helemaal in ontwikkeling was. En waar we met Roadburn destijds toch een bescheiden rolletje hebben gespeeld.
0: Hey, het begon dus als een soort, noem het een webzine. Vervolgens werd het ook een festival.
3: Ja, we werden benaderd door een vriend van ons, Bas Kappendijk uit Hilversum. Die had een klein boekingskantoor. En die stelde op een gegeven moment voor, waarom zullen we niet het gevoel en de visuele identiteit van de website en het gevoel van de website naar het podium halen. Hij kreeg een tour aangeboden van Cathedral, Orange Goblin en Terra Firma. Daar hebben we toen ook drie Nederlandse bands bij gezet. Beaver uit Amsterdam, 35007 uit Eindhoven en Celestial Season toen in Nijmegen gebaseerd. En daar hebben we de eerste drie, noemden we Roadburn Festival, het Roadburn Multimedia Festival. En dat is een beetje het begin.
1: Ja. Maar waar speelde dit zich af dan? Welke zaal? Of
3: deze, de eerste, dat heeft 4, 5 en 6 februari 1999... Melkweg, Amsterdam, 013 in Tilburg en het Bolwerk in Sneek. Gewoon, het was drie dagen een rondreizend ding.
1: Toch en, al gerenommeerde zalen. Niet meteen klein opgezet, maar meteen groot.
3: Ja, ik had contacten inmiddels in de zaal. En ik was bevriend met Jaapie Roelofs, de programmeur van 013 destijds. En Bas Kappendijk kende Edwin weer van de Melkweg en... Het was eigenlijk, iedereen kende elkaar een beetje, omdat we dezelfde muziek leuk vonden. Dus het begon zo.
0: Ja.
3: En in de jaren daarna is het denk ik heel klein geweest. We noemden het festival, maar het was gewoon een avond met twee, soms drie bands. Soms twee keer per jaar. We vonden het leuk. We pionierden vooral met het live streamen van de shows. Jurgen werkte bij 3 voor 12. Was aan het pionieren bij 3 voor 12 met webcasts. En dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment in 2005 hadden we dus al 9 festivals gedaan. Ja, we noemden het zo, maar het waren natuurlijk niet festivals zoals we dat nu kenden.
0: Mm-hmm.
3: En toen zei Jaapie Roelofs, de programmeur in 013, weet je wat, dan doen we de 10e hier in 013. En dan was de grote zaal, de kleine zaal en de Batcave. Doen we in totaal 10 bands als het 10e festival. Nou ja, dat werden we geen 10, maar 15 bands. Maar dat was in de kleine zaal. Hadden we Alabama Thunderpussy, High on Fire, Electric Wizard en Sun in 2005. En die bands begonnen op dat moment naam te maken. Dan was echt wel wat gaande in die underground. Vooral met deze, vooral met High on Fire, Electric Wizard en Sun. Niet de bands zo groot als ze nu zijn. En opeens waren er 1000 man. Waarvan driekwart uit de hele wereld was komen invliegen om die drie bands te zien.
0: En daar was u wel door verrast, neem ik aan.
3: We waren dus verrast, want in de grote zaal, daar hadden we Roodburen zoals het was. Met daar hadden we Space Ritual, mensen vanuit met hun Hawkwind verleden. Daar hadden we ook Astrosonic uit Nederland en Litmus uit Engeland. Daar hadden we echt space rock staan. Dat was de psychedelische kant, dat we dachten wat we waren. Maar de grote excitement en de elektriciteit hing in die kleine zaal bij die vier bands. En toen heeft 013 gezegd, hey, wij zien toekomst in het festival. Zou je het hier willen blijven doen? En zo is het begonnen, maar wij waren compleet overvallen. Dat het met name Sun Electric Wizard en High on Fire waren waar mensen voor kwamen. Wij dachten dat iedereen die Hawkwind, ex-Hawkwind leden wilde zien.
0: Ja, ja. En door die ervaring, dat heb je dan volgens verwerkt in de edities daarna?
3: Ja, toen hebben we in 2006 hebben we nog een editie gedaan met Hawkwind, Ostrich Tentacles. Maar ook weer in de kleine zaal met Orange Goblin en Solace en nog meer. Toen was het echte stoner rock was helemaal opgekomen. Die verkocht uit, ook weer met mensen uit de hele wereld. En toen hadden we zoiets van, oh wacht eventjes, dit is leuk om te doen. Maar nog steeds nooit een blauwdruk gehad, nooit bedacht dit gaan we doen. Toen zei 013, 2007, doen we het 2 dagen. En via een vriendin kwam ik in contact met Neurosis. En in 2007 stond Neurosis na lange tijd weer in Europa op de planken. In 013 op Roodburen op de zaterdag. Op de vrijdag hadden we de Melvins als headliner. En dan waren Pelican en al die bands uit de stoner en postrock en psychedelica die er op dat moment toe deden, stonden in die editie. Ja, en daar is het hek van, ja, daar zijn de deuren wijd open gegaan.
0: Ja, precies. Hoe zou jij zelf Roburn omschrijven? Waar staat het voor jou voor?
3: Het staat, het begon eindelijk als Home of the Riff. En het is nu geëvolueerd naar meer het festival waar we naar heavy muziek in al haar facetten kijken. Dus het gaat nog steeds over heel heavy. Dus heel heavy, maar het kan heavy kan ook zijn met verstilde shows, met elektronica, met singer-songwriters, met jazz, met psychedelica, met post-rock. Maar ook met post-metal en post-hardcore. Het gaat erover, we hebben een festival dat heavy muziek in al haar verschijningsvormen laat zien. Ja. Maar allemaal toch wel vanuit de community feel. Ja. Alle mensen die er zijn, hebben iets met deze muziek. Deze muziek betekent heel veel voor hun. En zeg maar, de mensen die hiervan houden, komen ook om elkaar te ontmoeten. Het is ook een wereldwijde community van gelijkgestemde zielen.
0: Ja.
3: Ik denk dat heel veel mensen ook heel veel troost en kracht halen uit deze muziek. En dat met elkaar willen delen op Roodburen.
0: Ja, precies. Wij gaan even naar deze toe.
4: Oh. Aha.
2: Bedankt.
4: Nou, lekker voorbereid rustig.
0: Ja, ik hoop van de verrassingen, jongens.
4: Hij moest de ballen allemaal nog verzamelen.
0: Ja, maar daar zijn we weer. We hebben een ballenbak, maar onze Rutger gaat helemaal aan je uitleggen, Walter.
2: Ja, we hebben nog ongeveer 98 ballen over. Dat is een schatting, we weten het niet zeker. Als je een heel tiental trekt... Kijk, ik weet ook, er is ook eentje geplet, zie ik net. Als je een heel tiental trekt, is dat een weggeefvraag. Dus als je iets weg te geven hebt
4: iets
2: aan
4: uit je platenverzameling of zo, kan je dan weggeven?
2: Ja, festival gerelateerd,
4: ik heb
2: whatever.
4: Nog wel altijd ideeën.
2: En bij de rest hoort een leuke vraag. Dus ik zou zeggen, trek er maar even een uit.
3: Maar iemand moet mij het nummer voorlezen.
4: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Dat zal helemaal goed komen.
5: Zal ik maar doen. Niet vals spelen.
0: Jawel. Het is 20.
2: Het is 70. Nee, oh. 78.
4: 78.
0: Er hoort een vraag bij Walter. En die ga je krijgen.
2: Nou, nu is een
0: bijna
4: positief.
0: Voor onze rug.
2: Wat is je favoriete metal album aller tijden? Dan moet je er toch één kiezen.
3: Wat is mijn favoriete metal album aller tijden? Dan zeg ik toch Iron Maiden Killers.
2: Nice.
4: De eerste, de beste.
3: Ja.
0: Ja.
4: Die Walter dan heeft gekocht.
0: Ja,
3: ja,
0: precies.
3: De mooiste herinneringen.
2: Okay,
3: aan.
2: Okay.
3: Ja. Alhoewel, ik moet toch zeggen, kant A van Metal Church.
4: Is ook met de handtekeningen in de hoes.
3: Ja, maar die kant, ja, dat is wat metal moet zijn.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat is ook fantastisch.
2: Nice.
0: Ja, ook een van mijn classics inderdaad.
4: Is het mijn ook.
0: trekken. Dat is, er gaat nog een... Oké. Nog een bal trekken.
1: Nog eentje?
3: Ja, ja hoor, ik probeer het.
2: En dat is... 98.
0: 98.
1: Oh. Wat helemaal onder is gerollen, daar staat hij.
2: Ik was er al hoor, Rick. Oh, maar bedankt dat je het vanaf daar
1: ziet. Ik probeer wat tijd te trekken voor je.
2: Arends oog. Wat is het eerste dat je inpakt als je op reis gaat voor de muziek?
0: Killers,
2: denk ik.
3: Nee, het eerste wat ik iPad... is mijn iPad gewoon om... ik reis natuurlijk niet meer zoveel voor muziek door mijn handicap, maar altijd mijn iPad om te blijven communiceren.
2: Alright. Ja. Alright.
0: Ja. Nou, dat is ook niet onbelangrijk,
3: nee,
0: denk ik.
3: Nee, kon ik altijd veel lezen, veel zoeken, websites lezen, artikelen lezen, maar ook gewoon communiceren met de grote community.
0: Ja, nou, fair enough. Lijkt me een goed idee. Wij gaan het eerste uur alweer afronden.
1: Oh,
0: en dat gaan wij doen met... ik vind het zo'n lekker... Ik vind het wel typisch een band. Zou ik er iets voor kunnen stellen voor Roburn, vind ik dit. Ja? Vind ik zelf althans. De band Laster, jou vast wel bekend.
3: Ja, zeker. Meerdere keren op Roburn.
0: Ook meerdere keren op Roburn zelfs. Ja, je ziet zeker. Je hoort het allemaal. Ik ben er nog nooit geweest.
1: En
0: ik
1: heb er toch verstand van.
2: Weet je, dat wisten we al. Want toen je dat voor het eerst draaide, toen hoorden we het er... Oh, nee, heb ik gezien op Roburn. Heb ik vinyl van gekocht?
0: Ja, maar goed, dat zegt zit altijd. Dus ik ben dat echt wel kwijt.
2: Nee, nee.
1: Maar
0: goed, we gaan even luisteren naar Laster met mijn persoonlijke favoriet, Bitter Zoet.
6: Yes. Can we back her again?

0: because you have to remember.
1: Kink Distortion.
2: De loodzware jongens.
3: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de derde dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Teringleier.
1: We zitten hier bij het tweede uur bij aanbeland trouwens. Bij het Loos van Jongens. We zitten hier met Walter Hoeimakers van Roadburn. Maar eerst is het tijd voor...
2: Allemaal even opgelet. Ik begin eventjes met twee data. Dat gaat namelijk voor...
3: dit is dus het punt waar je
2: ja, inderdaad. Gaat het over ongefilterd van Wedim Temptation Ruud Jolie. Die over zijn boek In Spotlight en Shadow spreekt. En dat is dan zondag 14.12 Tivoli Leeuwarden om 3:30 middags. En donderdag 18.12 Diplo Dordrecht om 8:30.
3: Met
2: Ernst.
1: Ernst is erbij. Ik zit het podium met Ruud inderdaad.
2: Oké, tof.
3: Ik vond
2: eventjes dat dat gemeld moest worden.
3: Ja. Ik ben er ook bij.
2: Je bent er ook bij. Dan hebben we inderdaad natuurlijk, als deze uitzending gaande is, hebben we zeg maar de tweede dag van Eindhoven met de meeting. Staan ontzettend toffe bands. Maar ik ga even beginnen met wat andere data. Donderdag 18.12, de Bosuil Wild. Weert om 8:30, Wijf met Suicide High. Zelfde dag, Metropool Enschede om 19.30, Distant. D-Base op dezelfde dag, en dat is een hele toffe show, ga er naartoe. 19.30, Terzielen, samen met Hemelbestormer en Gavran. Waarbij alle drie de bands geloof ik wat nieuw materiaal ten derde gaan te horen gaan geven.
3: Ten derde?
2: Zelfde dag, Willem 1, Arnhem. Niet aan mijn ballen zitten, godverdomme.
3: Ja, dat zag er wel heel dubieus.
2: Ik ga de HR bellen.
4: Ik ben zelf
2: je vertrouwensbezogen. Doorgestoken kaart is dat ding. 8 uur s'avonds, Distant en Deep Root. Clubheld, Dies België, 1900. Savage Grace en Sanity's Rage.
1: Dat heerlijk zit.
2: 1912, De Bos uit Wild, De Wolf om 21:15. De Nieuwe Noor in Heerlen om 18 uur middags. Akuma, Oude Vision, Pyrus Malus. C. Hoofddorp op dezelfde dag om 9 uur s'avonds. Plan 9 met Isogram. Zowat Gouda om 8:30 s'avonds. Kaderen met Doutus en Canyon in Literatuur. Ik geloof dat het een boekenclub is met lezen en zo.
3: Dat kost echt aan
2: de Manifesto Horn om 8:30. Anomic met Seretonia en Stilbomb.
3: De haan spreekt er niet uit,
2: dan. De haan. Zaterdag 2012, Nieuwe Noor Heerlen. 6 uur middags, Distant en Reformist. Op dezelfde dag, Musicom Den Haag om 8 uur s'avonds. Vengeance en onze vrienden in Lobbersblijf.
3: 0.
2: Kaluna Omme, dat is de laatste
3: die ik had.
2: 8 uur s'avonds, Black Knight en Jurassic Park. Hey, die kennen we, die jongens.
1: Ja. Zeker.
2: Dus mensen, ga ergens een leuk concertje bezoeken. En de veranderingen en aanpassingen en updates die worden online weer duidelijk gemaakt. Want dit was weer niet te volgen.
1: Nou, hartstikke goed.
3: Deze keer, hè?
1: En dan gaan we gelijk door naar Ditch Year of the Pig.
3: Oh, Ditch. Je had je voor de quiz bewaard, toch? Heel
1: goed, jongens.

0: Dutch.
1: Nou, Dutch. Was het lekker of niet?
2: Ja, lekker.
1: Ja. Is het niet iets voor Roburn, Walter?
2: Ik moet dit nog eens goed gaan beluisteren. Het is mijn eerste kennismaking met Dutch, maar die is me goed bevallen.
1: Ja, toch? Het is toch een beetje stoner. Ja, het is, we hebben hem te gast gehad in onze show.
3: Erik Hazebroek.
1: Ja. En ja, toen was die plaat net uit. Er is een plaat uit, nou ja, 2024. Redelijk recent. En ja, wij vonden het echt leuk.
0: Zeker.
1: En toen jij kwam, Walter, dacht ik, nou ja, ik vind het wel een soort van Roburn feel erin zit. Zover ik dat kan beoordelen, dat ik het nooit geweest ben. Ja. Maar goed, jij denkt ook wel dat het inderdaad wel een Roburn gloedje heeft.
2: Het heeft zeker een Roburn gloedje van een x-aantal jaar geleden.
1: Ah.
2: Dat kan ik wel beamen.
1: Ja. Maar je bent natuurlijk wel up-to-date, wil je natuurlijk zijn met Roburn. En is eigenlijk misschien alweer, klinkt het alweer te oud.
2: Nee, ik moet het gewoon nog eens even heel goed beluisteren. Het is natuurlijk mijn eerste kennismaking.
1: Zeker.
2: Ik heb wel zo her en der van de band gehoord. Van mensen die me er iets over vertelden.
1: Ja.
2: Maar als ik altijd één nummer heb gehoord, dan wil ik toch altijd de hele plaat
1: luisteren. Nee, dat snap
2: dus ik
1: natuurlijk.
2: Ga dit wel eens een keer goed beluisteren.
1: Oké, nou hartstikke goed. Ben je zover, Rick?
3: Voor wat?
0: Wat denk je?
3: Ah. Jawel,
0: nee, ik ben zover. Het is toch anders dan ik had verwacht.
3: Ja, ik weet wel dat jij wat anders had. Ja? Dat komt straks.
0: Ja,
3: het hoogtepunt moet je altijd een beetje uitstellen.
1: Moet je altijd een beetje op wachten.
3: Rutger?
1: Ja.
0: Ik
3: neem nou eens een les aan van deze oude wijze man.
1: Kijk, nou, de nieuwsfeitjes.
3: Heel veel nieuwsfeitjes waren er eigenlijk niet.
1: Kom maar uit.
0: Ik zat de hele tijd nog te zoeken, maar nee.
1: Maar wat heb je?
3: En hebben we allemaal denk ik wel meegekregen dat Kiss geonderd was, zeg maar. Met de Kennedy Center Honor Medals door Donald Trump in het Witte Huis.
1: Wat leuk!
3: En
1: Donald.
3: Peter Criss was Gene Simmons poster natuurlijk. Ja, Ace Frehley werd dan vertegenwoordigd door zijn dochter.
0: Sylvester Stallone was het toch ook?
3: Ja, Sylvester Stallone was er ook. En nog volgens mij een paar anderen.
0: Wat een poppenkast.
3: Maar zij kregen de award in ontvangst vanwege hun grote bijdrage aan de cultuur van de Verenigde Staten.
1: Nou, heel mooi.
3: Dus dat was één. En de top 2000 stembussen zijn weer gesloten inmiddels.
1: Oh,
3: en de top 10 was volgens mij ook alweer bekendgemaakt.
1: Ja.
3: Nou, geen metal in de top 10. En op 1 Queen natuurlijk.
1: Ja, Pearl Jam. Nou, dat is geen metal, maar die stond wel in nummer 6 of zo, geloof ik.
3: Ja, dat kan wel. Golden Earring stond volgens mij ook in de top 10. Dacht 9, Rain
2: Love. Ja, 9.
3: Maar waar ik ben, daar is wel heel veel promotie, of tenminste aandacht aan gegeven door de metalheads. Slayer flink laten stijgen. Dus ik ben benieuwd waar Angel of Death op terecht komt. En natuurlijk Ozzy. Met No More, of nee, No More Tears. Mama, I'm Coming Home.
1: Oh, die. Oh,
3: ja, daar is ook veel promotie voor gemaakt.
0: Ik had dingen altijd zo mooi, Ozzy, vies, afkeurend zeggen.
3: Dit jaar natuurlijk overleden, dus ja. Ozzy, Mama, I'm Coming Home. Want dat was dan emotioneel tijdens die farewell show. Die moet hoog en erin.
1: Okay.
3: Dus ik ben benieuwd, we gaan het zien.
1: Ja, dat was niet bij, dus dat oké. Ik zou een heel ander nummer willen van hem. Maar goed.
3: Nee, ik ook wel. Maar ja, goed, allemaal, dat was denk ik
0: was
3: een opvallend nummer van die show.
0: Het nummer van het afgelopen jaar.
1: Oké. Wat mooi is, Walter heeft ons... Dit was hem trouwens, Ricky.
3: Even een slokje bier of slikken. Dit was hem.
1: Dit was hem inderdaad. Oké. We gaan even terug naar Walter. Die heeft ons namelijk een top 3 meegegeven. Een top 3. Nou ja, we gaan alles over horen. De eerste die ik even aan je ga laten luisteren. Let op, dat is deze. En daar zullen we natuurlijk alles van weten, Walter.
2: Een Tierdrinker uit Rotterdam.
1: Tierdrinker uit Rotterdam.
2: Aangevoerd door Kim Hoorweg.
1: Oké. En hoe kom jij hier op?
2: Gezien hier in DB's, denk ik, voor het eerst. Ik volg natuurlijk de Nederlandse scene uitgebreid. Want ik vind dat we een hele mooie... Nederlandse underground scene hebben, waarin veel gebeurt, waarin mensen heel supportive naar elkaar zijn, maar ook waar hele spannende muziek gemaakt wordt. En Kim is een voorvechter voor de LGBTHQI community.
1: Ja.
2: Hen is non-binair. En dat gevoel weet hen zo goed in dit nummer te pakken.
0: Ja.
2: Ik krijg van dit nummer echt kippenvel. En toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, Ja, toen heb ik hem meteen een appje gestuurd. Je staat op Roodburn.
1: Kijk, en ja. Zwaar neem ik aan ook gelijk enthousiast.
2: Jazeker, en het werd een geweldige show. Het was een geheime show op in het skatepark. Op de Roodburn donderdag dit jaar. En het was echt verpletterend.
3: Wauw.
1: Jij hebt ervan genoten.
2: Ik heb het helemaal gezien. Het publiek was helemaal... Vanaf de eerste seconde was het gewoon... Het was band en publiek in eenheid. Het was echt zeer, zeer bijzonder. Dit is een zeer bijzondere band. Aangevoerd door een zeer, zeer bijzonder persoon.
1: Ja, ik ken het zelf eigenlijk niet. Rick zit natuurlijk wel. Maar Rutger, jij
0: hebt ervan gehoord. Van gehoord, maar de muziek ken ik niet goed meer.
1: Nee.
0: Ik heb het idee dat ik deze track al eens eerder heb gehoord. Maar.
1: To the ones whose bodies shall shake the heavens.
0: Ja, volgens mij.
1: Dat nummer is het. Een lange titel ook, by the way. En ik hoor hier een soort van post-metal in.
2: Het is post-metal, post-hardcore. En natuurlijk gedragen door heel veel oprechte emotie.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel...
3: Sfeervol.
1: Ja, zeker. Zeker. Waar ken jij het van, Sid? Van de DB's?
4: Nou ja, ik heb ze afgelopen weekend in het voorprogramma van Terzijde Hoorde gezien.
1: Maar waar ken je ze van? Niet van afgelopen weekend toch al?
4: Ook in de DB's, maar ik heb ze inderdaad... Ik was erbij op het skatepark in Roodburn. Waar de show ontzettend intens was. Het werd door iedereen heel erg intens beleefd. En iedereen het grondste al van... Hé, er is een chique show van teerdrinken. Daar moet je heen, moet je heen, moet je heen. Dus ja, ik had het al eigenlijk al een beetje aangevinkt op het lijstje van... daar moet ik eventjes bij zijn.
0: Maar kende je ze daarvan? Want dat was
4: daarvoor had ik ze al een keertje hier in DB's inderdaad al gezien.
1: Dat was je eerste aanraking met ze.
4: Dan moet ik even nadenken. Volgens mij stonden ze geloof ik met Throwing Bricks toen op het podium. Volgens mij wel, ja. Dat was natuurlijk ook...

0: bij het publiek.
1: Ja, ja.
0: Maar als je dit live ziet, je komt echt eruit met een geïnspireerd, maar ook weer vol energie.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, Teardrinker. Ze hebben een plaat uit volgens mij, dus je kan daarnaar gaan luisteren. Dan gaan we even naar de volgende van jou, Walter. Dat is deze.

0: luisteren naar, Walter?
1: We luisteren naar Bombstrap, eveneens uit Rotterdam. En het nummer heet God's Favorite. Geweldige mix van post-punk en post-hardcore. Gebeurt veel in Rotterdam op dit moment. Ook trouwens hier in Utrecht mooie underground scene. Maar Rotterdam is, daar broeit het. Met name Tierdinker, Bombstrap. Met ook weer het gevoel, het punkgevoel gekoppeld toch aan wat ik dan zeg, post-hardcore. Met een hele hoop, ja, ik vind het een beetje hot work gebruikt, maar er zit zoveel urgentie in. Zo'n drive bij Eva, de zangeres. En dit komt gewoon als een mokerslag aan. En dat vind ik mooi. Ik vind het gewoon heel mooi als bands met zo'n urgentie iets brengen. En met zoveel kracht en power. Maar ook tegelijkertijd dat je zoiets hebt van dit is zo relevant. Met name een jonge vrouw die helemaal zichzelf is op het podium. En zich ook heel krachtig durft op te stellen. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Ja, zijn ze ook op Roburn al geweest of gaan ze komen?
1: Nee,
0: of?
1: Ze zijn geweest ook dit jaar. Een geheime show, want het is, het is een kleine underground band. We hadden ze op de zondag ook in het skatepark staan. Net als bij Tierdrinker, dak eraf. Echt het hele publiek wat daar stond. Er kunnen zo'n 500 mensen in die secret shows. Mensen compleet aan de grond genageld gewoon.
0: Ja. En wat is het geheim? Je hebt een geheime shows. Wat is dat binnen Roburn?
1: Wij kunnen gebruik maken een aantal keren per dag van het Ladybird skatepark. Daar hebben we gewoon op een skate ramp een podium gezet. Verder is alles gewoon TL-licht. Rauw. Een PA. Een band kan zich nergens achter verschuilen. Want het staat gewoon letterlijk open en bloot. En het publiek kan letterlijk op de skateramp ernaast en gaan staan. Dus men staat letterlijk soms wel 20 centimeter, 30 centimeter van een band af. Het publiek.
2: Ja, dat vind ik te gek.
1: En die intentie die dat geeft. Want we kondigen die shows pas een uur of twee van tevoren aan.
2: Het zit dichterbij.
1: En mensen, hoe heet het nou, we kondigen dat pas een uur of twee van tevoren aan. Mensen weten dan niet wat er komt. En er is heel veel, heel veel spanning en emotie al voordat het begint.
0: Ja.
1: En dan omdat mensen zo dicht op die band staan, gebeurt er iets magisch. En het is naakt. Het is gewoon, ook het publiek kan zich niet verschuilen. Nee. En dat maakt het...
0: Mede door die TL-balk dat je vol in het licht staat.
1: Vol in het licht, maar ook gewoon geen doeken achter het podium. Geen props, geen... het is zo right in your face. Dat het maakt het heel speciaal. En het geheim is inmiddels wel uitgelekt dat dit zo'n bijzondere plek is. Dat we ter plaatse ook vaak tegen de grote headliners moeten zeggen die dan naar mij toe komen. Wij zijn in dat skatepark geweest vanmiddag. Daar hebben we dit gezien. Wij zijn hier morgen nog toevallig. Regel eens even zo'n show voor ons. Ja. En dan moet je toch tegen soms de hele grote Roodburenband zeggen van... Dat lijkt me iets te moeilijk en te gevaarlijk. Want ja, het is zo... Ja. Omdat het zo rauw is en zo intens.
0: En heb je dit zo bedacht?
1: Dit hebben we gewoon met het team bedacht.
0: Met het team bedacht, oké. Okay.
1: Ja, ja, en we hebben er elk jaar gemiddeld 2 tot 3 per dag.
0: Oké. Nou, fascinerend hoor. Dit is Bombstrap.
1: Bombstrap uit Rotterdam.
0: Nou, we hebben nog eentje in de aanbieding. Dat is deze.

0: wel eens een beetje ook punk.
1: Ja, het is Maha.
0: Maha.
1: Maha. Nummer heet First Out of Five. Het is een jonge vrouw, een praktiserend moslima. Ik kan gezichten niet meer herkennen, dus ik denk ook dat het een vrouw van kleur is. Praktiserend moslima. Volgens mij, als ik het goed heb, van Soedanese afkomst. En ook gewoon een vrouw die, zeg maar, ook gewoon de hele punk-ethos omarmt in deze muziek. En haar afkomst ook verwerkt in de teksten. Ik vind het heel bijzonder dat er ook jonge vrouwen opstaan. Jonge vrouwen met een andere achtergrond die net zo hard op deze muziek gaan en het ook gebruiken om hun eigen verhaal te vertellen. Vind ik heel mooi.
0: Nou, dat is wel fascinerend inderdaad.
1: Ik vind het heel fascinerend. En er is echt wel iets gaande in de wereld dat punk en dit soort activisme niet meer alleen toebedeeld is aan jonge blanke meiden. Maar dat het ook bij andere meiden heel erg aanslaat en daar ook hun eigen draai aan het beginnen te geven. Vind ik bijzonder. Daarom
0: dat
1: heb
0: is
1: ik
0: zeker.
1: Dit uitgekozen.
0: Ja, precies. Waar komt zij vandaan? Heb je enig idee?
1: Ja, ze woont in Friesland, maar ik weet niet precies waar. Maar ze is in Friesland. Ze is ook kunstenaresse, designer, schrijfster. Ze is met heel veel dingen bezig.
0: Ja. Alle drie, de mensen die je tipt, alle drie vrouwen erin, hè? Ja, is dat toevallig?
1: Nee, dat heb ik wel gedaan, omdat ik het zo mooi vind dat jonge vrouwen ook dingen overnemen. Dat er ook eindelijk ruimte is ontstaan voor jonge vrouwen om ook deze muziek van hun eigen smoel te voorzien.
0: Ja, dat vind ik
1: gewoon fantastisch.
0: Ja, nee, dan gelijk heb je. We gaan naar de nummer 2 van Walter.
2: Dat is geen metal, denk ik.
0: Top 3. Nee, dat is inderdaad geen metal. Vertel eens even, Walter, wat heb jij als nummer 2 genoteerd?
1: Ik heb Shocking Blue met California Here I Come. Ik hou van de eerste platen van Shocking Blue. Deze plaat heeft toch een beetje een blueprint van stoner en psy. Shocking Blue was gewoon heel populair, ook in de underground in Amerika destijds. En heeft gewoon heel veel van de eerste generatie stoner bands ook wel beïnvloed. En ik vind dit gewoon echt een fantastisch nummer.
0: Nou, we gaan eens even luisteren. Shocking Blue. Ja. En het nummer heet California Here I Come.
3: Ja.

0: doodzware jongens.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

oproepnieuw.nl. Mis niks en sla je slag. Oh, oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Dit is Kink Distortion.

0: gaan gelijk maar beginnen, denk ik.
1: Ja, hoor. Het is wel ook
2: meteen
1: wel even
2: met de anticlimax.
1: Tijd voor metal, hè?
0: Dat wel, ja.
1: Anticlimax. Dat je tijd voor metal?
0: Mee eens. Ja.
1: In plaats van
0: metal.
1: Psychedelica.
0: Ja.
1: Met alle respect.
0: Ja.
1: Maar ook wel weer tijd voor een beetje metal.
0: Ja, helemaal
1: en,
0: goed.
1: Wie kent deze band niet?
3: Volgens mij gaat hij weer een oud lijk uit de kast trekken.
1: Ik ga een oud lijk uit de kast halen. En wie kent deze band niet? De oudste heavy metal band van Nederland. En die eigenlijk ook niet mag ontbreken met een ultiem galopje. Opgericht in 1979 in Rozenburg, in Rotterdam. Bij Rotterdam, moet ik zeggen. Originele line-up bestond uit Rinus Vreugdeel, bas, Laurens Bakke, drums, Jan Bechtum, gitaar, Ronald van Prooijen, zang.
0: Walter wordt helemaal gelukkig.
1: Helemaal blij worden.
0: Yes.
1: Eindelijk metal, Walter. De eerste twee wat ik net genoemd heb van de bandleden zitten nog steeds in de band. En het galopje van deze week is het nummer Eternal Dark van Picture. Een van hun klassiekers. Eigenlijk is voor elke Nederlandse metal fan is Picture toch wel de metal roots, denk ik. Zonder Picture had metal er misschien in Nederland ook wel anders uitgezien. Klopt. Denk ik.
2: Hij schiet voor de
1: Weet je, en even denken hoor. Ze zijn net terug trouwens van de Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse tour.
0: Oké. Okay.
1: Argentinië, Chili, Brazilië. Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Echt fantastisch. Wat footage van gezien. Zag er ook weer geweldig uit. Want daar leeft die legacy van Picture ook gewoon nog. Ja. Helemaal voort. Net als in Nederland. Die oude knarren doen het dus gewoon nog best.
0: Ja. En dit jaar, hè? Steeds op Roadburn hoorde ik.
1: Nou, Walter ging helemaal uit zijn plaat. Ik weet niet of het een Roadburn band is.
3: Nee, het is
1: dat
3: een Roadburn band.
1: Maar het wordt wel eerste, meer dan gewaardeerd.
3: Die eerste Picture plaat. Ja. Met Laurens van Prooijen.
1: Dat was ook natuurlijk jouw tijd. Als je naar concerten ging, dan ging je ook naar Picture kijken, neem ik aan.
3: Ik heb Picture gezien. Ik heb ook de eerste drie platen. Maar die eerste plaat heeft een hele speciale plek in mijn hart. Ja. Een van de eerste Nederlandse metalbands die ik leerde kennen.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Het was ook denk ik de eerste Nederlandse metalband.
3: Ik ga nou echt blasphemy doen. Maar ik vind Picture met Laurens van Prooijen veel beter dan met Schmoelik Avigal. Sorry. Ja.
0: Heidig kennis. Oké, nou, als je dat vindt, is het helemaal goed.
1: Het galopje.
0: Ja, zijn we klaar voor?
1: Ik heb zin in een nettel, gewoon. Het galopje is Eternal Dark van Picture!

0: Dat was nog valser dan die dubbelnek van Ernst.
1: Corine, vorige week, die had een bloedhekel aan als DJ's door de muziek heen zaten te praten. Nu gaan ze erheen zingen.
2: Dat is al het opnemen op de cassette.
0: Dat was geen zingen.
1: Dit was steeds stiller. Ik wist niet, Rick, dat jij zo
2: dat ik ook kon zingen. Dat wist je niet.
1: Oh man, gast, waarom heb jij een microfoon op het podium, Rick? Dit is niet te doen, man.
2: Voor de koortjes. De schreeuwkoortjes.
0: Maar even, jij, dit was gewoon slechter dan het dubbelnekspel van Ernst.
2: Nee, ik ging er helemaal in mee.
1: Tenenkrommend.
0: Je zingt nog slechter dan ik.
2: Ja, nou, echt, ik vind je zelf trots op mij.
1: Ik vond het best een leuke plaat. En dan kom jij...
3: Taalgeteuk.
1: Mijn honger
2: hele plaat. Ik ga wel even aan Rinus vragen of aan Bakkie of ik bij hun achtergrondkoortjes mag verzorgen.
3: Maar eigenlijk een beetje pret op het winter.
1: Maar goed, Walter. Noem eens toch even een paar acts die er zijn bijgebleven de afgelopen. Hoeveel edities open hebben we gehad?
4: Vanaf 1999 tot nu, ik denk 26 of 27 edities.
1: Met corona misschien niet?
4: Daar hebben we een...
1: zo'n livestream.
4: Gedaan, maar dan echt een serieuze livestream.
1: Ja, ja, ja.
4: Die ook wereldwijd behoorlijk wat... goede kritieken heeft gekregen. Zijn we gewoon all-out gegaan. Met behulp van het ministerie van Cultuur natuurlijk. Maar het was zeer bijzonder, de corona-editie.
1: Ja.
4: Ik vind het altijd heel moeilijk om concerten te kiezen die me zijn bijgebleven. Met name omdat ik natuurlijk maar heel weinig zie. Ik ben natuurlijk druk. Ik zie her en der kleine stukjes en beetjes. De eerste keer dat we Tom Warrior hadden met Triptykon, dat is me bijgebleven. Ik ben een enorme grote Celtic Frost fan. En dat ik ooit met hem mocht werken op Roodburen met een curatie. En dat vond ik heel bijzonder. Ook in de metalsferen te blijven. Voivod, een aantal concerten meegedaan op Roodburen en projecten. Ook heel erg bijgebleven. Ja. En natuurlijk Hawkwind, toch een van mijn grote favorieten. Nog niet genoemd. En toen ik in 2006 met Dave Brock mocht samenwerken en een mooie Hawkwind show kon presenteren. Ja, dat is me ook bijgebleven.
1: Ja, dat snap ik. En onze Michael, heet die Akerveld van Opeth?
4: Dat vond ik fijn om met hem samen te werken. Het was ook een mooie show. Maar ik begreep gedurende het jaar dat ik met hem samenwerkte wel waarom Opeth zo groot is geworden. De man is multitalent. Hij is heel goed natuurlijk als componist, muziekschrijver, de man van Opeth. Maar het is ook een man die heel goed dingen kan organiseren en dingen heel goed op de rit kan houden. Dat is...
1: Want ik kreeg een soort van carte blanche om bands uit te nodigen voor Roburn.
4: We hadden een heel aantal jaren een curator. Die mocht dan één dag samenstellen binnen de grenzen van het festival. En daar hebben we gewoon echt hele mooie... mooie zaterdagen mee gehad. Of vrijdagen dat ze dat mochten doen.
1: Ja. Ik begreep wel dat je met één band aan kwam zetten die jij dacht, nee, dat wordt hem nog niet. Maar de rest wel, begreep ik in ieder geval.
0: Ja, wat was die band dan? Daar ben ik nou wel benieuwd.
4: Nee, dat had ik
0: van. Ah, jammer.
1: Ja, dat vermoeden had ik al.
4: Maar dat was een hele bijzondere dag waar die toch ook hele mooie oude progrock introduceerde op Roodburen.
1: Precies, dat is zijn ding.
4: Het was echt heel bijzonder om met hem te mogen samenwerken.
1: Ja. Heb je nog iets bijzonders of grappigs meegemaakt in al die edities?
4: Zeker. Ik kan de hele verhalen vertellen. Het verhaal wat ik natuurlijk al wat vaker heb verteld was Phil Anselmo. Hij kwam met Down in 2008. Een tijd daarvoor was natuurlijk Dimebag Darrell vermoord. Dus op een gegeven moment kregen we een faxje uit Amerika. Hoeveel bewapende bewakers wij wel niet hadden in het pand. Moesten we toch met behulp van Mojo gaan uitleggen dat hier in Nederland niet zo werkte. De bewuste dag, Down komt binnen. Phil moest een hele gang voor zichzelf hebben. Relaxed tour manager, opgefokte security manager. Iedereen mocht niet in de buurt komen. Overal bewakers in heel 013. Het was een heel gedoe. En het was hoogspanning, ook bij de bandleden van Down. Want het moest echt helemaal, Phil moest helemaal afgeschermd worden. Nou ja, we liepen een beetje op onze tenen.
1: Ja.
4: 17:30 s'avonds krijg ik een telefoontje, gewoon een mobiele telefoon, een vriend van mij. Walter, je moet naar de Grass Company komen. Het is gaaf, man. Ik zeg, gast, hou je mond, man. Het is hier helemaal niet gaaf. Wat lul je nou? Jawel, man. Ik zit met die gast van Pantera te blowen, joh. Het is hier gaaf. Ja, Phil zit hier bij me. We zijn al de hele middag helemaal naar de tering aan het gaan.
1: Oh?
4: En ik zo, nee, dat kan helemaal niet. Die zit hier in de... Die zit hier helemaal in zijn afgeschermde bunker, weet ik wat allemaal.
1: Ja.
4: En ik loop naar beneden, ik ga naar die tourmanager toe. En ik zeg, hey, wat is dat? Ik krijg een telefoontje van een vriend van mij. Die zit met Phil te blowen in de coffeeshop. En die tourmanager, security manager erbij, die gast. Nee joh, die zit hier. Die gaat dus naar die kleedkamer toe. Die gast die komt letterlijk lijkbleek terug. En die zegt alleen maar, I cannot find Phil. En ik zeg, ja, die zit toch in de... zit in de coffeeshop, man. Nee, dat kan niet. Helemaal paniek. 7 uur de deuren open. 7:05. Phil, gewoon dwars door de main stage deuren... waar gewoon het publiek was, komt hij binnen. Tilburg, I love you!
1: Oh ja.
4: Echt iedereen, de hele crew van 013, de bewaking... zijn tourmanager, zijn security manager... en iedereen stond alleen maar van... oh. En de hele dag was het zoveel spanning en zo verschrikkelijk.
1: En hij was gewoon gesneakt uit een raampje naar buiten toe.
4: Zat hij dus in de coffeeshop. En ik vergeet dat telefoontje nooit meer. Het is zo gezellig met Phil.
1: Ja, kom ook.
4: Kom ook. Ja. En het was
0: maar had echt... hij dan helemaal scheid aan die security? Of was
4: ja, waarschijnlijk.
0: Was...
4: Hij is er gewoon tussenuit gepeerd.
0: Dat is toch vet?
1: Ja.
0: Dat is toch gek?
4: Dus hij is er gewoon letterlijk tegenuit gepeerd.
1: Security maakt zich heel erg druk, maar veel ja, duidelijk
4: iedereen,
1: niet.
4: Nee, hij niet, maar iedereen liep was druk. We hadden bij elke deur security van die mannen met zo'n veetje staan. Alles moest afgeschermd worden. We mochten zelfs als organisatoren niet in de gang van Phil komen. Jimmy Bauer en Kirk Weinstein, die jongens. En er was ook nog met Rex van Pantera zat er ook nog in.
1: Je had er bijna een spijtje überhaupt gehaald, als het door hele kermis.
4: En iedereen liep een beetje rond en iedereen was een beetje voorzichtig. Zelfs zijn eigen bandleden. Ja, veel moeilijk. En dan krijg je dit.
0: Dat is toch mooi.
1: Wie zat er nou naast?
4: ik vind het zo mooi.
2: Iedereen om hem heen doet eigenlijk moeilijk, maar hij zelf dus eigenlijk niet.
4: Nee, maar, hij heeft gewoon de hele middag daar in die koffieshop gezeten.
0: Maar hoe zou het dan de rest van die tour gegaan zijn? Hebben ze hem dan opgesloten? Of hebben ze hem gewoon losgelaten?
1: Ik denk dat hij in de hoek moest staan, denk ik.
0: Ja, precies. Nee, ze in de wc opgesloten
4: maar
0: of zo.
4: Maar ik zie, het was echt een kolossale gast die security manager. En die gast, die was lijkbleek. Die was gewoon, die had het niet meer. Die wist niet wat hem overkwam.
1: Waar is hij nou?
0: Dat ik vind het
1: hij is lekker aan het blowen.
0: Ja, precies.
1: En je hebt ook veel collabs dingen doe je bij Roburn. En dat vind ik wel vet. Dat er verschillende bands dan samen het podium gaan delen. En...
4: Ja, en ook geven we ze commissioned music opdrachten. Dus dan vragen we om speciaal voor Roburn een muziekstuk te componeren. En het op Roburn ook voor het eerst op te voeren. Dat vinden we echt spannend. Daarmee willen we met name ook jonge bands de gelegenheid geven om te groeien als muzikant en als artiest. Ja, dat is wel echt een kenmerk van Roburn geworden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En de bands vinden het ook wel tof om te doen, denk ik.
4: Het hangt er vanaf. Er zijn avontuurlijke bands die het heel erg durven en die dit ook heel graag aangaan. Maar we hebben ook wel eens bands gevraagd die dan toch heel voorzichtig nee zeggen. Mm-hmm. Omdat ze dan dat toch iets te spannend vinden.
1: Ja. Ja, goed, ja, dat kan natuurlijk.
4: Maar dat is geen probleem. Het is gewoon...
1: Doe wat je leuk vindt.
4: Ja, inderdaad. Dat is wel de basisvoorwaarde.
1: Want iedereen moet ook zich goed voelen. Hè? Dat is ook iets wat voor me wel een kenmerk is voor Roburn. Ja, dat je dat nastreeft.
4: Ja, we proberen zo'n goed mogelijke voorwaarden te scheppen. Zodat bands zich heel erg op hun gemak voelen. Dat ze zich thuis voelen. En dan heb ik altijd het idee dat als een band binnenkomt... alles is goed geregeld. Een band voelt zich op zijn gemak en thuis. Dan kunnen ze hun beste show geven. Ja, dat is wel een heilig iets bij Roburn.
1: Hoe is het trouwens voor jou om zo in de aandacht te staan? Want iedereen kent je. Je bent Mr. Roburn. Alle bands kennen je, publiek kent je. En je lijkt me een redelijk bescheiden man. Die denk ik niet direct de spotlights opzoekt. Hoe is dat voor jou?
4: Dat vind ik af en toe moeilijk. Ik doe dit gewoon vanuit een drive die ik heb. Maar niet om zo nodig herkend te worden.
1: Nee.
4: En ik vind het fijn om mensen uit het publiek te spreken. Ik vind het fijn om de bands te spreken. Maar ik vind het ook heel fijn om een beetje in de anonimiteit op te kunnen gaan op het festival. Dat lukt natuurlijk niet altijd even goed. Maar ja,
1: Je kan er een fopneus op doen of zoiets.
4: Ja,
1: of,
4: maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een groot filosoof ooit.
1: Zeker.
4: En nu met mijn ogen zie ik gewoon heel veel dingen niet. Dus ik loop gewoon rond en als mensen, dan zegt iemand wel, ja, dan roept iemand je of iemand zwaait naar je. Ja, ik heb geen idee, dus ik loop nou gewoon maar door. En,
0: je speelt de troef gewoon.
1: Ja.
0: Nice.
4: Ja, dus. Ik kan me nu ook wat makkelijker bewegen. En dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja. Kan je iets vertellen over Roeburn 2026?
4: We zijn druk bezig. Ik ben erg blij dat we Oatbreaker hebben. Dat kwam eindelijk als een donderslag bij heldere hemel. Dat ze weer terug waren en hun eerste show wilden gaan doen op Roeburn. Ik ben wel heel blij dat we heel erg up-to-date zijn. Heel erg urgent. Met bands als Marujah en Prostitute en Truck Violence en Aya. Dat zijn toch de meer de wat hippere kant van Roeburn. Maar ik ben ook heel erg blij dat we Krellis terug hebben kunnen halen naar Europa. Ze zijn 13 jaar niet geweest. Een vooruitstrevende black metal band. Een proggy black metal band. Die eindelijk de blauwdruk voor Blood Incantation hebben geleverd.
1: Ja.
0: Dat is niet niks.
4: Dus daar zijn
0: gekke band,
4: ja, dus daar zijn we ook gewoon heel blij mee. Het is een, ik vind het een erg spannende Roeburn worden.
1: Ja, want die gaat plaatsvinden?
4: 16 tot 19 april in 2026 in Tilburg.
1: Oké. En kan je al tickets kopen? Of
4: De tickets zijn in de voorverkoop. Zowel de 4-dagen tickets als de dagtickets als de 2-dagen tickets.
1: Uh-huh. Oké. En aan welke band kijk jij het meeste uit, Walter?
4: Dat vind ik een goede vraag. Ik kijk denk ik op dit moment het meeste uit naar een jonge vrouw uit Ierland. Roish. Dat spel je als R-O-I-S. En zij doet een hele aparte vorm van folk combineren met spannende elektronica. En daar zit een heel groot spanningsveld in. En ik sprak mensen van Lancum en andere muzikanten uit Ierland. En dit is schijnbaar in Ierland op dit moment helemaal een ding. Haar manier van folk en die elektronica. En ik vind dat bijzonder bezwerend. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit.
1: Oké. Is er nog een Nederlandse band waar je naar uitkijkt?
4: Even nadenken. Nederlandse bands.
1: Het is toch een Nederlandse show? Hè?
4: Ja. Maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, want dat is nog niet aangekondigd.
1: Oh,
0: dat is een ja.
1: Dan doen we even je microfoon uit.
2: Kneusje doen hier.
4: Nee, maar dat is, we zijn wel aan het kijken naar de Nederlandse bands die we willen uitnodigen.
1: Ja. Hey, soms praten jullie wel, begreep ik, 4 of 5 jaar met een band voordat ze naar Roeburn komen.
4: Ja,
1: waarom duurt het zo lang, man?
4: Omdat sommige bands tijd nodig hebben of om een reunieshow te doen. Of omdat ze. Ja. Ik, door de jaren heen heb ik heel veel mensen leren kennen. Heel veel bands leren kennen. Ja. En soms willen ze gewoon eventjes zeker weten of dat Roeburn voor hun is. Of dat ze zoiets hebben van ja, ik wil wel weer terugkomen. Of ik wil wel weer met mijn oude bandleden een reunieshow doen. Maar ik weet niet precies wanneer. Dus soms worden zaadjes echt 4, 5 jaar ervoor geplant.
1: Ja, precies. En heeft gewoon eventjes zijn tijd kennelijk nodig.
4: Ja.
1: Hey, waar gaat Roeburn heen, denk jij? Waar staan ze over 5 jaar?
4: Vind ik een hele goede vraag. Dan denk ik dat ik een andere rol heb. Dan ben ik inmiddels 65. En ik denk dat ik als 65-jarige...
1: Je pensioen hebt verdiend.
4: Ja, maar ook dan wordt het tijd voor een jonge generatie die ook de vinger aan de pols heeft. Want het is natuurlijk raar als ik 65 zou zijn en moet gaan uitleggen aan 2, 23-jarigen wat een hippe band is voor ze. Dat moet eigenlijk de omgekeerde wereld zijn.
1: Ja.
4: En ik hoop dat Roeburn zich verder blijft ontwikkelen. Dat we nog meer vormen van heavy muziek kunnen laten zien. Zonder het mooie Roeburn gevoel kwijt te raken.
1: Ja, precies. Dus of jij nog onderdeel van uitmaakt over 5 jaar, dat is maar even de vraag. Dus.
4: Nou, ik zal er wel onderdeel van uitmaken. Maar of ik dan nog artistiek directeur ben, dat weet ik niet. Ik denk dat ik meer dan in een soort overkoepelende rol zit. En mensen nog kan ondersteunen of kan coachen.
1: Ja.
4: Maar ik merk wel, ook door mijn handicap heb ik. Ik heb een heel fijn team om me heen. Die me ook door alles heen begeleiden en me ook van alle informatie voorzien. Maar ja, dit is natuurlijk niet houdbaar tot. Nog niet heel veel jaren meer houdbaar. Er moeten mensen bijkomen die. ja, Roodburen ook naar de toekomst kunnen tillen.
1: Hey, wij gaan zo meteen nog heel even door, als onze Walter dat nog wil, in de vijfde helft, zullen we zeggen. Gaan we nog even een quiz doen met allemaal bijzondere bands uit 2025. Nou, dat zou kunnen inderdaad. Ik heb vooral ook een beetje in mijn perceptie een beetje een Roodburnhoek zitten zoeken.
2: Dan wordt het moeilijk.
1: Maar de radiovariant is bij deze afgelopen. We gaan nog één nummer draaien. En dat is het nummer 1 van Walter. En Walter, ja, de band is al genoemd. Waar gaan we naar luisteren?
4: Golden Earring met Back Home.
1: Dat mag je ontzettend bedanken, Walter, voor je komst naar onze studio hier in de Beest. En tof dat je er was.
2: Ja,
4: dankjewel.
1: En we hebben veel geleerd over Roodburn. En één ding is zeker, ik wil er zeker even heen. Dus ik moet het ook even proeven en beleven. Dus,
2: april 2026.
4: Ja, dan gaan we elkaar zien.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Bij deze.
1: Die komt u eraan. Ik zou zeggen, volgende week hebben we weer een nieuwe show met een nieuwe luisteraar.
2: Maar wie
1: of nieuwe
2: dat is?
1: Gast. Nieuwe luisteraar. Nieuwe gast.
2: We hebben een nieuwe luisteraar erbij. Yes! Ja. Geloof ik niks van.
1: Is ook weer lekker. Dat is ook weer lekker. Maar wie het is, ik weet het niet meer.
2: Ik ook niet.
1: We gaan,
2: we gaan het horen.
1: Jongens, eerst gaan we nog even luisteren naar voor het volgende week is Cold Hearing.
2: Hey.
1: Back Home.
2: Yes.
1: Hey.
2: Hoi.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
10: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tidjani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft hem voor €60 miljoen overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt 1 graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
3: Oei.
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
3: Zo hé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
2: Kink. Distortion.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
1: Albert Heijn. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. Vier andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect.

0: maatschappij, dat ben jij. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man zijn er de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
7: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad en daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Kink Distortion. Everything loud.
7: Distortion. Kink.
10: O, F, and C. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

0: Distortion.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King.
2: You better recognize
0: Distortion.

0: Distortion.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.